0: Goeienacht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen in Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0. Rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: hele goede morgen. 6 uur exact, het nu.nl nieuws met Ellen Altenaam.
1: Goedemorgen. 7 gewonden door een explosie en grote brand bij een flat in Amsterdam. Een van de slachtoffers is er slecht aan toe. Volgens de gemeente kan het aantal gewonden nog oplopen. De flat is ontruimd en ongeveer 100 bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. De brand is inmiddels geblust. Er is nog veel onduidelijk over het drama in Zeeland gisteren. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven nadat ze werden geschept in een bocht op een N-weg. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Op de basisschool in Axel, waar de groep zat, is de verslagenheid enorm.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: Was te horen bij Omroep Zeeland. Een 19-jarige man uit Hulst is opgepakt. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Israëlische collega Netanyahu gebeld over de deal met Iran. Die zou er namelijk bijna zijn. Het zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen maken. Volgens Trump kan de deal komend weekend al getekend worden in Europa. Maar Iran zegt dat er nog helemaal niets rond is. En dan het WK voetbal. Dat is nu echt officieel begonnen. De eerste wedstrijd van het toernooi zit erop. Thuisland Mexico won van Zuid-Afrika. En er gebeurde veel in die wedstrijd, vertelt de commentator van de NOS.
3: Dat was het eindsignaal van een van de hoofdrolspelers, scheidsrechter Wilton Sampaio, die 3 keer rood gaf. Zo eindigt deze openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in 2-0.
1: Ja, vandaag zijn de andere gastlanden aan de beurt. Canada en de VS. Oranje speelt zondag tegen Japan. Het weer van Weerplaza. Vanochtend start regenachtig en fris. Later wordt het droger. Maar 's middags is er opnieuw af en toe regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
4: Jo Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Jo Oranje. Vandaag is het Jo Oranjedag. Dit is Jo met Edwin Noorlander.
0: Yes, happy Friday en happy Oranjedag natuurlijk. Goedemorgen, zometeen Kenny Stetten, eerst Fleetwood Mac en Little Lies.

0: Bij Young Hearts Run Free met Joe.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Het is bijna 10 minuten over 6. Vrijdag 12 juni 2026 op de kalender. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. Ze zijn een dagje vrij, maar maandag zijn ze hier gewoon weer te horen tussen 6 en 10 met de ochtendshow. De Koen en Sander Show op Joe. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook op de voorlopige geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drinken, voor zeep of voor wasmiddel. In België is het wel gelukt, omdat er gebruik is gemaakt van een uitzonderingsregel daar, maar dat gaat in Nederland niet lukken, denken de bewindslieden. En de nog maar 20-jarige Germ Termstra, die heeft het record Phil Jeppen in handen gekregen. Hij kwam op de eerste klasse wedstrijd in Elst tot 21,81 meter. En daarmee sprong hij het inmiddels 7 jaar oude record van 21,68 meter uit de boeken. Het is vandaag vrijdag, maar dat is niet alles. Het is ook een hele bijzondere dag hier bij Joe.
1: Joe, oranje dag.
0: Ja, de hele dag staan we in het teken van het voetbal. Het WK gisteravond natuurlijk officieel begonnen. En zondag begint het officieel voor ons. Voor oranje, dan moeten we s'avonds voetballen tegen Japan. En zometeen spelen we daarom voor het eerst vandaag het Joe 1-2'tje. Dat is een soort voetbalmemory. Je krijgt allemaal nummertjes. We hebben een heel elftal opgesteld hier eigenlijk in de studio. En er zitten Joe hits achter. En heb jij een match, dan heb je een nieuwe televisie gewonnen. Dat is leuk, toch? Nou, wil je meedoen zometeen met de allereerste ronde van het Joe 1-2'tje? Stuur dan eventjes oranje nu in de app van Joe. Dus stuur even oranje nu in de Joe-app. Misschien wil je zometeen wel een gloednieuwe televisie met het Joe 1-2'tje. Dus even oranje sturen in de app. Over 5 minuutjes gaan we de eerste ronde in. En hier is Mr. Big.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car.
1: Joe, één tweetje.
0: Het is vandaag Joe Oranjedag. De hele dag strooien we met televisies hier bij Joe. We spelen namelijk het Joe 1 tweetje. De allereerste ronde, die gaan we spelen met Marvin van 39 uit Etten-Leur. Marvin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is de oranje koorts bij jou al een beetje toegeslagen?
2: Ja, het begint goed te komen, ja.
0: Ja, heb je het huis al versierd bijvoorbeeld? Vlaggetjes in de tuin?
2: Mijn vrouw is daar verantwoordelijk voor.
0: Oh, en wat heb je dan?
2: Ja, nee, met de kinderen heeft hij allerlei versiersels gemaakt en in huis opgehangen. Dat is superleuk. En op school doen ze natuurlijk ook van alles. Dus dat hangt hier behoorlijk vol.
0: Top, dus jij gaat zondagavond lekker thuis kijken dan? Want je hebt daar alles al in de oranje vibe gekregen.
2: Ja, gezien het tijdstip kijken we thuis.
0: Ja, het is natuurlijk laat, hè. Zondagavond 10 uur inderdaad. Ja.
2: Oké.
0: Ben je ook een beetje spelletjes vanavond, Marvin?
2: Zeker.
0: Mooi,
2: zeker.
0: Dan gaan we met jou de allereerste ronde spelen van het Joe 1-2'tje. Dat spelen we dus de hele dag door. En hoe werkt het? Het is een soort voetbalmemory. Achter 11 rugnummers heb ik hier het Joe Nederlands elftal opgesteld. En er zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits onder die rugnummers. Heb jij 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe televisie. Maar pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Vind je deze kaart, dan stopt het spel direct. Dus dat is natuurlijk hartstikke vervelend. Gisteren heeft Sander rond deze tijd, ik weet niet of je toen ook al vroeg uit de veren was, Marvin.
2: Ik heb iets meegekregen.
0: Ja, die heeft twee fragmenten al laten horen eigenlijk. Die weet je nog?
2: Ja, ik heb ze opgeschreven.
0: Oh, je hebt ze opgeschreven. Oké, nou ben ik benieuwd of je een van die gaat kiezen in ieder geval. Want wat is jouw eerste rugnummer wat je wilt horen?
2: Ja, ik ga voor de spits, want er moet gescoord worden vandaag natuurlijk. Dus ik ga voor nummer 9.
0: Nummer 9 wil jij graag horen. Oké, dit is nummer 9. De Backstreet Boys hoorden we met I Want It That Way. Nummer 9. Nou, dan moet je die andere Backstreet Boys er eventjes uitproberen te vissen ook natuurlijk.
2: Ja, 5.
0: Jij wilt 5 graag horen. Ga ik die er voor je bij pakken? Hopelijk horen we de Backstreet Boys. Dan heb je gelijk een 1-2'tje. Zo niet, dan helpen we wellicht wat anderen weer natuurlijk. Want schrijf mee als je nu zit te luisteren natuurlijk. Oké, zijn dit de Backstreet Boys onder 5? Ja of nee? We gaan het nu horen. Nee!
2: Ja. Dat was
0: niet, hè? Nee, dat was Janet Jackson. Helaas. Maar ik ga jou toch een beetje feliciteren, want als schrale troost krijg je de Zet hem op Joe Oranje pet. En ook een WK-splank van Beemster om lekker te snacken tijdens de wedstrijd. Bedankt voor het meespelen.
2: Gaat zeker helpen, dankjewel.
0: Oké, mooi weekend, Marvin.
2: Hetzelfde, hoi hoi.
0: Dat was het eerste Joe 1-2'tje. Onthoud goed, nummer 9, de Backstreet Boys. Nummer 5, Janet Jackson. En we spelen dit spel de hele dag, elke 2 uur bij Joe. Dus een nieuwe ronde om 8:15. Misschien wel met

0: Born to be Alive. Het is bijna 6:30, een nieuwe editie van de Beroepentest zometeen. En ook de headlines. Goedemorgen, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Het WK voetbal is nu echt begonnen. En we blikken nog even terug op de openingsceremonie.
2: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: Oh,
5: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus, speelbewust.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
17: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
18: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
22: Okay. Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
23: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
26: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
25: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
26: Score nu bij Keukenkampioen, want je krijgt krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Jij bent de

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bijna 6:30, het weer van Weerplaza. Vanochtend regen, later wordt het droger, maar vanmiddag dan weer nieuwe regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Op de weg is nog lekker rustig deze vrijdagmorgen. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis. Headlines dan uit het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Ellen Altena.
2: Goedemorgen. Ik begin in Amsterdam. Daar was vannacht een explosie en een grote brand bij een flat. 7 mensen raakten gewond, wie er 1 slecht aan toe is. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen. Meerdere specialistische hulpteams zijn daar nu bezig. De ontploffing was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit. Zie deze verslaggever van de NOS.
3: De gevel van het gebouw ligt er voor een groot deel uit, waardoor je rechtstreeks dat gebouw in kan kijken. En dan zie je heel veel puin liggen. In die sportschool wordt op dit moment ook nog gezocht naar mogelijk andere mensen die nog niet gevonden zijn.
2: In totaal zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Bij het strand van Nesselanden in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. En ook mag iedereen gefouilleerd worden. Met mooi weer komen er op het strand veel kinderen en dus moet het er volgens burgemeester Schouten wel veilig zijn. Met Pinksteren werd er in Nesselanden 2 avonden op rij gevochten. Was er ook een steekpartij. Toen vond de politie ook vuurwapens en kogels. Dan de storing bij provider Ziggo. Het gaat om Ziggo Safe Online. Dat is een beveiligingspakket dat je kan gebruiken als je klant bent. Maar zo safe bleek het alleen niet te zijn, want door de storing zijn opgeslagen wachtwoorden van klanten permanent verwijderd. En volgens de Telegraaf is de storing nu verholpen, maar is het onduidelijk hoeveel klanten getroffen zijn.
1: Dus vervelend natuurlijk, hè? Maar het is wel handig tegenwoordig dat je zo'n safe hebt waar al je wachtwoorden in zitten. Want ik kies elke keer nu voor de slimme wachtwoorden altijd. Als mijn telefoon dat voorstelt bijvoorbeeld.
2: Nou, ik doe dat dus ook steeds vaker, maar af en toe dan slaat hij me op de een of andere manier niet op.
1: Ja.
2: En dan wil ik ergens inloggen en dan denk ik ja.
1: Ja, maar goed, dan kan je godzijdank altijd nog wachtwoord vergeten doen.
2: Dat is waar. Ja,
1: en je mailadres en een nieuw wachtwoord aanmaken. Maar ik vind het wel heel handig dat ik dan zo'n wachtwoord krijg van
2: zeker
1: 30 tekens met allemaal moeilijke getallen.
2: En goed beveiligd.
1: Ja, want als ik ergens. Er zit ook zo'n functie op mijn telefoon. En dan staat er dat, dat ik 60 wachtwoorden heb of zo.
2: Ja.
1: Die ooit gehackt zijn. En of ik die wil veranderen.
2: Oh.
1: Ja, maar ja, dat is dan allemaal bij van die vage webshops en zo, waar ik nooit meer kom. Ik denk,
2: laat maar gaan.
1: Laat maar lekker zitten.
2: Laat maar lekker hacken.
1: Ja. Maar toen koos ik ook altijd hetzelfde wachtwoord, dus misschien is dat het.
2: Dat is inderdaad sowieso.
1: Dat is ook niet veilig.
2: Nee. Nou, we gaan door met het WK voetbal. Voetballiefhebbers, die keken hier lang naar uit en nu is het dan eindelijk zover. Gisteravond was de eerste wedstrijd van het toernooi, Mexico-Zuid-Afrika. Nou, Mexico won met 2-0, maar nog opvallend om te zeggen, er werden 3 rode kaarten gegeven. Voordat de wedstrijd begon, was er in Mexico nog een openingsceremonie. Die begon zo.
4: Bienvenidos a México. People of the world. Welcome to Mexico.
2: En daarna waren er nog optredens, onder andere van Shakira en Burna Boy. En zij zongen het WK-lied Die Die.
1: Nou, zongen.
2: Daar gaan we.
1: Playback, hè? Ja. Ja, dit gaat dus ook de platen instarten eigenlijk, hè?
2: Nou ja, eigenlijk wel, want nogal opvallend, rapper Burna Boy die leek niet altijd te zingen in de microfoon.
1: Nee, hij vergat wanneer hij tekst had eigenlijk, hè?
2: Hij vergat het volledig.
1: Oh, ongelooflijk. Ja, ik zat even te kijken gisteravond. Op mijn Instagram zie je een stukje van dat hij een stukje van zijn tekst vergeet, inderdaad. Noorlander Edwin op Instagram, in mijn story zie je dat. Ja, ik vind dat altijd heel grappig. Als artiesten vergeten om die microfoon even voor een giechel te doen.
2: Ik denk dat hij gewoon een beetje onder de indruk was.
1: Van Shakira. Ja, die stond wel een beetje tegen me aan te rijden, hè?
2: Ja, dat klopt.
1: Daar was hij niet tegen bestand, inderdaad. Oké. Ellen, dankjewel. Tot zometeen weer voor meer nieuws uiteraard. We gaan over een paar minuutjes ook de beroepentest spelen. Jan van 40 uit Pijnakker heb ik daarvoor aan de lijn. Hey Jan, goedemorgen.
5: Goedemorgen Edwin.
1: Ik ga jou de eerste vraag vaststellen. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
5: Zo, maak je lange dagen.
1: Maak je lange dagen, oké. Nou,
5: ja.
1: We gaan zometeen doorpraten. Blijf je hangen Jan?
5: Ik blijf hangen.

0: als Koen en Sander een dagje vrij zijn, zoals vandaag, stellen we de beroepentest net even een tikkie anders. Want als jij zometeen de vragen en antwoorden hebt gehoord en je hebt een idee bij het beroep dat we zoeken, stuur dan gelijk even een berichtje in de Joe-app. En dan kun je er ook een Koen en Sander prijzenpakket mee winnen. Jan van 40 uit Pijnakker. Zijn beroep staat vandaag in de spotlight. Jan, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga jou wat vragen stellen en geef zo eerlijk en duidelijk mogelijk antwoord.
1: Ja, dat is prima.
0: Vraag 1. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw werk?
1: Maak je lange dagen.
0: Maak je lange dagen. Ja, en wat is het antwoord op die vraag dan?
1: Nou, dat ligt eraan. Het kan wel.
0: Het kan wel. Altijd. Het komt wel eens voor. Oké. Okay.
1: Welke wel voor of niet, maar...
0: Het komt vaker wel dan niet. Oké. Okay. Welke eigenschappen heb je echt nodig voor jouw werk, Jan?
1: Rust, een beetje inzicht.
0: Rust en inzicht.
1: Ja.
0: En wat zijn zo'n beetje gemiddeld jouw werktijden? Hoe laat begin je dan?
1: Ja, dat hangt af van de planning. Maar dat begint ergens tussen 3 uur 's nachts en 7 uur 's morgens.
0: Oké. Okay. En hoe lang ben je vandaag al bezig?
1: Ja, vandaag moet ik nog beginnen. Vandaag begin ik om 7 uur.
0: Vandaag begin je op het uiterste momentje. Oké. Okay. Ja. Heb jij speciale werkkleding aan, Jan, voor jouw werk?
1: Ik heb een veiligheidsschoen aan met starre neuzen. En op sommige plekken loop ik ook in het oranje en met een helm op.
0: Oké. Okay. En ben je veel onderweg of is er één plek waar jij aan het werk bent?
1: Nee, ik ben altijd wel onderweg. Oké.
0: Okay. En wat voor locaties doe je dan aan?
1: Vooral bouwlocaties.
0: En heb je een speciaal rijbewijs ook nodig voor jouw werk?
1: Ja, ik heb ook een speciaal rijbewijs nodig. Dus ja. Oké. Okay.
0: Waarom moet je daar nou zo om lachen?
1: Nou, ik denk dat die laatste wel een hele prijs geeft, denk ik.
0: Oké, nou, wat doet Jan voor werk? Heb je een ideetje? Stuur een berichtje in de Joe-app. Jan, jij bent zometeen het enige jurylid en je mag de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus blijf hangen alsjeblieft.
1: Ja, ga je doen.
0: Over een paar minuutjes spelen we verder ook Will Smith. Get in Jiggy With It komt eraan na America bij Joe.

0: Wakker worden met het beste uit de jaren 70, 80 en 90. Joe met Will Smith, you're the getting jiggy with it.
1: De Koen en Sander, beroepentest.
0: De beroepentest vanochtend met Jan uit Pijnakker van 40. En jij heeft zojuist allerlei vragen beantwoord. En hopelijk komen we erachter wat zijn werk is natuurlijk. Korte samenvatting eventjes. Jan maakt vaak lange dagen en hierbij is rust en inzicht nodig, heeft hij net verteld. Tijden waarop hij werkt zijn onregelmatig, maar vandaag begint hij om 7 uur. Hij draagt veiligheidsschoenen, soms ook wat oranje kleding of een helm. Hij is altijd onderweg, gaat vaak naar bouwlocaties en hij heeft een speciaal rijbewijs ook nodig daarvoor. Jan, daar zijn we weer. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent het jurylid. Ik ga wat mensen erbij halen die een appje hebben gestuurd en denken te weten waar jij je centjes mee verdient. Dat is om te beginnen. Ja. Sven, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welk beroep had jij bedacht bij Jan?
3: Ik ben het idee dat ik kraanmachinist.
0: Zo, je bent heel slecht te verstaan. Maar zijn je kraanmachinist?
3: Ja, dat klopt.
0: Oké. Klopt dat dan, Jan? Ben je kraanmachinist?
3: Nee, ik ben geen kraanmachinist.
0: Helaas, verdikkie. Sven, dankjewel voor het meedoen. Mooie vrijdag.
4: Eens gelijk.
0: Hoi. Janet, goedemorgen. Of Janet, wat is het?
5: Janet. Goedemorgen.
0: Oké. Okay. Jij schrijft datzelfde als Janet Jackson, toch?
5: Ja, zeker.
0: Oké, Jeanette, vertel, welk beroep heb jij bedacht bij Jan?
5: Ik dacht dat Jan Berger was op een sleepdienst.
0: Oké, dus als wij pech hebben met onze auto of zo en hij komt echt niet meer vooruit, dat hij dan ons komt redden, zeg maar.
5: Ja.
0: Oké, Jan, doe je dat?
2: Nee, dat doen we ook niet.
0: Doe je ook niet, hè? Jammer. Bedankt voor je poging. Fijne dag nog. Gaan we naar Martijn. Hey Martijn, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen.
0: Hij is geen kraanmachinist, hij is geen berger bij een sleepdienst. Welk beroep denk jij dat Jan is?
6: Ja, heel makkelijk. Hij is vrachtwagenchauffeur.
0: En waarom denk je dat?
6: Ja, hij gaat vroeg van huis. Hij komt elke keer op een andere bouw en de bouw hebben spullen nodig, hè? Ja. Om een vrachtwagen brengen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Jan, ben je vrachtwagenchauffeur?
7: Ja, ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ja, hoppakee. Ja, dat is ook het beroep dat zich het meest aanmeldt eigenlijk om een keer in een beroepentest voorbij te komen. Dus het is eindelijk weer een keer zover. Jan, je hebt jouw branche weer even in de spotlight gezet.
7: Ja, dat is mooi.
0: Hey, bedankt voor het meedoen. En Martijn, jij krijgt van ons het Koen en Sander prijzenpakket.
7: Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Groetjes.
7: Hoi.

0: Soul Sister and The Way to Your Heart. Het is bijna 7:00, de headlines zometeen met Ellen. Natuurlijk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen met zometeen het laatste nieuws over de explosie en brand in Amsterdam vannacht.
0: En muziek is er van Sting en ook Whitney Houston.
2: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK's plank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
6: Ja, ja, schieten dan, schieten!
5: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
7: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
16: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
17: Choose premium. Choose Napoleon.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
0: Het is 7:02. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Alain Altena.
1: Goedemorgen. 7 gewonden. Na een explosie en een grote brand bij een flat in Amsterdam afgelopen nacht. Die ontploffing was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit. Deze buurtbewoner schrok van de klap, zag de NOS.
21: Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik dat die hele sportschool open lag.
1: De ravage is enorm. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen omdat er in het pand nog wordt gezocht. In totaal zijn ongeveer 400 mensen geëvacueerd. Op de plek van het dodelijke ongeluk op een N-weg in Zeeland gisteren zijn bloemen gelegd. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven nadat ze werden geschept door een auto. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Een 19-jarige man uit Hulst is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is geweest. De Amerikaanse president Trump heeft met zijn Israëlische collega Netanyahu gebeld over de deal met Iran. Die zou er namelijk bijna zijn. Het zou betekenen dat Iran bijvoorbeeld geen raketten meer mag maken. Maar opvallend, Iran zelf zegt dat er nog helemaal niets rond is. En dan het WK voetbal. De tweede wedstrijd van het toernooi is gespeeld. Zuid-Korea won met 2-1 van Tsjechië. En er was een hoofdrol voor Feyenoord-speler Wang.
22: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed. Na een doelpunt, ook een assist voor Wang. En oh, is het met het doelpunt.
1: En gisteravond won thuisland Mexico al van Zuid-Afrika met 2-0. Vandaag zijn de andere gastlanden aan de beurt, Canada en de VS. Oranje speelt zondagavond pas tegen Japan. Het weer van Weerplaza. Vanochtend start met regen, later wordt het droger. Maar 's middags opnieuw regen, tot 16 tot 19 graden.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En hoe we deze Oranjedag vieren, dat leg ik je zo meteen nog een keertje uit. Ook Sting, Fields of Gold staat klaar. En dit is Whitney Houston. Joe!

0: kijk, dat is lekker wakker geworden. Sting en Fields of Gold.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Yes, en Koen en Sander hebben even een dagje vrij deze vrijdag 12 juli. Maandag, dan zijn ze hier gewoon weer bright and shine met de ochtendshow op Joe, de Koen en Sander Show. Even wat nieuws voor deze vrijdag met je doornemen. Mark Rutte, die moet zich vandaag verantwoorden voor het beleid tijdens de coronapandemie. Het is de eerste keer dat de oud-premier wordt verhoord door de coronacommissie. En vanmiddag is eerst Dick Schoof aan de beurt. Hij wordt alleen niet opgeroepen vanwege zijn rol als premier in het vorige kabinet, maar omdat hij tijdens de coronapandemie de hoogste ambtenaar was op het ministerie van Justitie en Veiligheid.

En dan een verhuizing van tientallen vissen in Den Haag. Want niet alleen het Binnenhof is een grote bouwput, maar ook de Hofvijver die moet eraan geloven. De vissen die zijn door een specialist uit het water gehaald en worden weer uitgezet nu bij het stadion van ADO. En wanneer alle werkzaamheden zijn afgerond, worden de vissen weer gevangen en mogen ze weer gaan rondzwemmen in de Hofvijver. En het eten van groenten dat veel nitraat bevat wordt volgens een nieuw onderzoek gelinkt aan een kleiner risico op dementie. Maar de inname van nitraat uit dierlijke producten, zoals bijvoorbeeld bewerkt vlees en ook drinkwater, houdt juist verband met een grotere kans op die aandoening. Wetenschappers concluderen dat na een grootschalig onderzoek, ze hebben 54.000 volwassenen in Denemarken 27 jaar lang gevolgd om de invloed van nitraat in het voedsel op de ontwikkeling van dementie te onderzoeken. En nou ja, groenten doet het dus goed. Welke groenten moet je eten? Nou, vooral bladgroenten zijn dan belangrijk. Andijvie, spinazie, sla en rucola. Dat is ook lekker. Maar dan niet de rucola op je carpaccio dus. Want dat is dan weer niet goed, hè?

0: Tepao en China in your hand bij Joe. Anouk komt eraan. Are you kidding me?
1: Joe Oranjedag.
0: Yes, dit is de allereerste Joe Oranjedag. Dat gaan we doen zo vlak voor een wedstrijd van Oranje op het WK voetbal. En zondag moeten de mannen natuurlijk voor het eerst aan de bak. 22:00 PM. De eerste wedstrijd tegen Japan wordt dan gespeeld. En we spelen dus een Joe Oranjedag vandaag met het spelletje Het 1-2'tje. En een uur geleden hebben we daarvan de eerste ronde al gedaan met Marvin. Hoe werkt het? Nou, Joe 1-2'tje is een soort voetbalmemory. We hebben 11 rugnummers van het Nederlands elftal. En er zijn 5 paren van dezelfde Joe hits uit te halen. En heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. En vind je die kaart, dan stopt helaas gelijk het spelletje. Maar het is vooral belangrijk dat je de hele dag goed oplet natuurlijk wat er genoemd is. Want een uur geleden had Marvin helaas geen match. Maar daardoor zijn er wel weer 2 rugnummers met het liedje wat erachter zit ontdekt natuurlijk. Dus als je daar al bij was een uur geleden, heb je wellicht al een voordeeltje zometeen om 19:15 als we een nieuwe ronde gaan spelen van het Joe 1-2'tje. Dus blijf daar zeker voor hangen, want we strooien dus de hele dag met gloedje nieuwe televisies waar jij haarscherp dan het WK op kan kijken. Zo groen heb je nog nooit beeld gehad, zeg maar, hè? Van het gras dan. Anouk, and are you kidding me? Nu bij Joe.

0: en Are You Kidding Me bij Joe. Wakker worden met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Maar ook het laatste nieuws natuurlijk. Ellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zijn snelheidscontroles straks niet meer nodig? Daar vertel ik zo meer over.
0: Oké, ben benieuwd. En verder bel ik even met Raymond Mens. Want aanstaande zondag is een bijzondere dag in het leven van Donald Trump. Hij viert dan zijn 80ste verjaardag. Ja, en dat moet natuurlijk des Donalds gebeuren. Wat voor bijzonders hij bedacht heeft voor die 80ste verjaardag, horen we zo meteen van Raymond. En muziek is er van Jermaine Jackson en Pia Sodora, When the Rain Begins to Fall.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
2: Ja, de leeuw komt eraan.
3: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
4: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
12: Een heel boek? En de kinderen dan?
11: Die zijn veel te druk met spelen.
12: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
11: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
12: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
11: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
12: Proost.
11: Op sunweb.nl.
10: Ook bij Plus. Chio Chips. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
14: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
15: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
17: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
18: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
17: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is de ja van Jumbo.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
22: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
23: Zonnebrandcreme?
24: Natuurlijk. Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
25: 1:30, het weer van Weerplaza. Vanochtend regen, later wordt het droger, maar helaas nieuwe buien dan vanmiddag. Het wordt max 19 graden. En op de weg is het lekker rustig deze vrijdagmorgen. Je kunt overal doorrijden. Goeie reis, hè? Aangeschoven dan voor het laatste nieuws is Ellen Altena.
26: Goedemorgen. Het nieuws vanochtend komt uit Amsterdam. Daar zijn hulpdiensten druk bezig na de explosie en grote brand bij een flat afgelopen nacht. Je hoort de veiligheidsregio bij de NOS.
27: We houden er rekening mee dat er nog mensen binnen zijn. Dus we zijn nog bezig met een zoekactie, met een reddingsactie. Er is een binnendrone ingezet in eerste instantie om te zoeken. En nu wordt er ook actief gezocht met de speurhonden.
26: 7 mensen raakten gewond. 1 is er slecht aan toe. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool zit. En een van de eigenaren van deze sportschool heeft naar eigen zeggen camerabeelden van het moment van de ontploffing. En daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer vandaan komt.
25: Dus dat zou iets met gas zijn of zo dan waarschijnlijk?
26: Dat is speculeren, dat zou natuurlijk inderdaad kunnen. Dat is een van de oorzaken, maar de veiligheidsregio zegt ook, we weten op dit moment gewoon simpelweg nog niet wat de oorzaak is.
25: Ja, hopelijk vinden ze inderdaad niet nog meer slachtoffers natuurlijk.
26: Dat hopen we zeker niet. Door met ander nieuws, er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldde Pointer en RTV Noord. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. En ook werden zaken niet altijd goed onderbouwd. En kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen woning. Dan het WK voetbal. Gisteravond was de eerste wedstrijd van het toernooi. Mexico-Zuid-Afrika. Gastland Mexico won met 2-0. Vooraf was nog een openingsceremonie met onder andere Shakira en Burna Boy. Zij zongen het WK-lied Die Die.
25: Ja, goed geplaybacked hadden ze gisteravond. Hè?
26: Het was inderdaad goed geplaybacked. Maar omdat er 3 gastlanden zijn op dit WK, krijgen we ook nog openingsceremonies in Canada en de VS.
25: Ja, ik heb even zitten kijken gisteravond. Ik vind altijd het een beetje treurig, die openingsceremonies.
26: Ja, wat dan?
25: Ja, vind je nou heel spannend allemaal wat er dan gebeurt?
26: Nou, ik vond het gisteren in ieder geval niet zo spannend. Maar meestal is het wel een spektakel, toch?
25: Ja, ja.
26: Maar ik kom ook liever voor het voetbal.
25: Nou ja, ik heb weer wat minder met voetbal. Dus ik vind het wel leuk dat Shakira komt optreden inderdaad. Maar goed, er komt ook een finale weer aan natuurlijk. Hè? En ja, daar gaan ze een halftime show ook doen dit jaar.
26: Ook heel benieuwd naar.
25: Ja, met Madonna onder andere. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze beter zingt dan dat we gewend zijn eigenlijk van Madonna. Misschien kan zij ook beter playbacken eigenlijk dan net als Shakira.
26: Dat gaan we zien.
25: Ja, maar nog 2 openingsceremonies dus.
26: Nog 2 te gaan inderdaad.
25: Nou, kijk eens aan.
26: En tot slot, snelheidscontroles zijn straks misschien niet meer nodig. Dat schrijft het AD. Die snelheid wordt nu in de gaten gehouden onder meer met flitsers en trajectcontroles. Maar in de toekomst kan dat zomaar anders zijn dankzij onze moderne auto's. Die worden slimmer, houden zelf de maximale snelheid aan, maar ze slaan ook op hoe hard je rijdt. En mocht de politie die data in de toekomst inzien, dan is controleren op snelheid niet meer nodig. Nu mag de politie dat nog niet, alleen bij een ernstig ongeval. Maar duidelijk is wel, de Nederlandse politie loopt voorop met het gebruiken van de nieuwste technologieën.
25: Oké, maar als je een ongeluk hebt veroorzaakt, dan kunnen ze dus in de bordcomputer zien van hoe hard jij gereden hebt.
26: Exact.
25: Maar goed, kunnen zij dit dan straks al gaan uitlezen preventief via internet, bij wijze van spreken?
26: Nou ja, zoals het er nu op lijkt, komt die data dan wel direct bij de politie terecht,
25: nou ja,
26: mocht dat zo zijn. Okay. Ja, maar goed, of ze dan alsnog ergens langs de weg gaan staan, of dat je vanzelf een boete op de mat krijgt.
25: Zo, maar dat zou toch heel erg zijn dat zij continu jouw snelheid kunnen uitlezen en dat er dan automatisch gelijk een bon op de deurmat valt.
26: Nou ja, zover is het nu nog niet.
25: Nou, laten we hopen dat het nooit zover komt. Dat lijkt me echt heel, tenminste voor mij zou dat heel erg zijn.
26: Nou ja, ja, is dat zo? Rij je
25: nou ja, goed, een paar kilometer rij je al snel te hard, toch?
26: Ja, dat is waar.
25: En nu denk je ook nog wel eens, zeker, ik rij ook vaak wel 's nachts of zo. Ja, 10, 20 kilometer te hard rij je al snel.
26: Ja, dat is waar. In ieder geval, het is toekomstmuziek nog.
25: Ja, nou, hopelijk niet. Maar goed, Alain, dankjewel. Het is 7:55. Zometeen even bellen met Raymond Mens, Amerika-kenner. Hij weet natuurlijk alles over de verjaardag van Donald Trump. Die is dit weekend.

dagje vrij aanstaande maandag. Dan zijn ze hier gewoon weer met de ochtendshow. De Koen en Sander Show tussen 6 en 10 hier bij Joe. Zometeen Roxette, eerst Jermaine Jackson en Pia Zadora. Toepasselijk liedje voor deze best wel druilerige vrijdag. When the rain begins to fall.

0: set. En how do you do?
1: Wakker worden met Joe en de Koen en Sander Show.
2: De Koen en Sander Show met Edwin Noordlander.
0: Het is Oranjedag bij Joe. En als je natuurlijk over één persoon moet hebben op deze dag, dan is dat niet Ernie. Maar bij Oranje denk ik ook aan Donald Trump. En zondag wordt de president van Amerika 80 jaar. En dat moet natuurlijk des Donalds groots gevierd gaan worden. En iemand die daar alles over weet is Amerika-kenner Raymond Mens. Raymond, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen, goedemorgen.
0: Ja, lekker geslapen, kort nachtje.
3: Ja, kort nachtje, kort nachtje. Maar ja, dat heb je, hè, met die late uitzendingen van VI. Die zijn nu om de wedstrijden heen gebouwd. Maar is wel erg gezellig, moet ik zeggen. Want tussendoor kun je samen de wedstrijd kijken.
0: Ja, lekker. Ja. Je bent gewoon betaald voetbal eigenlijk aan doen ook.
3: Ja, je kan slechter treffen.
0: Ja, dat bedoel ik. Nou goed, aanstaande zondag. Dan is natuurlijk de wedstrijd van Oranje. Maar Donald Trump, die is ook jarig. Hij wordt 80. Wat heeft hij allemaal bedacht voor zijn verjaardag, Raymond?
3: Ja, het wordt natuurlijk één groot feest. Die verjaardag valt ook samen met een dag waarop de Amerikanen vieren dat hun land 250 jaar bestaat. Dat doen ze ook op 4 juli nog, maar dat doen ze ook dit weekend. Dus er worden sowieso heel veel feesten gehouden overal. En ja, dan zijn er een aantal officiële gelegenheden in Washington. Concerten waarbij Trump dan de show gaat stelen en natuurlijk gaat vertellen hoe goed hij het allemaal doet. Nou zal iedere president dat normaal gesproken ook wel gedaan hebben. Maar hij natuurlijk vooral. En hij wil laten zien ja, dat hij nog steeds super fit is. Omdat er nu, net als bij Joe Biden, ook bij hem wel wat vragen ontstaan over ja, hoe kwiek is hij nog.
0: En wat is jouw antwoord daarop? Hoe kwiek vind jij hem nog?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik hem voor iemand van 80 nog aardig kwiek vind. Dus ik vind het terecht dat hij heel veel kritiek krijgt op zijn leeftijd en dat er heel veel zorgen zijn over zijn gezondheid om een aantal redenen. 1, alles wat hij daar zelf over zegt kun je niet serieus nemen, want dan is hij altijd de gezondste persoon die ooit geleefd heeft.
0: Ja.
3: 2, ja, hij is de oudste president in de geschiedenis tot nu toe. Dus dan zijn er logischerwijs ook vragen over te stellen. En 3, hij heeft altijd zo'n groot punt gemaakt van Joe Biden die te oud zou zijn. Dus terecht dat we hem daar kritisch op bevragen en kritisch volgen. Maar als ik hem zie en ik vergelijk hem met een gemiddelde 80-jarige, dan vind ik dat hij nog ontzettend veel energie heeft en scherp is.
0: Ja, nee, dat zou je hem inderdaad dan niet geven, dat klopt. Maar goed, aanstaande zondag, dan gaat hij het vieren dus ook zelf. Hè. Ik heb wat foto's gezien dat in de tuin van het Witte Huis, daar is een enorme vechtarena gebouwd, bijvoorbeeld.
3: Ja, er is sowieso al, ik noem dat altijd boksen, maar dan wordt iedereen boos als ik dat zeg, maar een nauwe band tussen Trump en de organisatie van die UFC-competitie, dus een soort martial arts, zou ik misschien beter kunnen omschrijven. Trump is goed bevriend met de eigenaar daarvan, en ja, om dan iets heel groots en unieks te doen, hebben ze bedacht dat in de tuin van het Witte Huis daar zo'n wedstrijd gehouden moet worden. Dat ziet er nu al een beetje vreemd uit, met een soort poppodium dat er lijkt te staan, maar het is dus een boksring. En daar gaat 14 juni een heel groot toernooi plaatsvinden. Aan de ene kant ongekend. Aan de andere kant, ja, er zijn heel veel liefhebbers van die sport, zeker ook in de achterban van Trump. Dus bij hun scoort hij daar wel mee. En Trump denkt alleen maar, ja, er wordt in ieder geval over geschreven. Iedereen heeft het erover. Dan mogen ze er ook nog best bij zeggen dat het misschien niet zo smaakvol is voor de presidentiële tuin. Maar ik sta wel in het middelpunt van de belangstelling.
0: Maar is dat dan het enige wat er gaat gebeuren? Komen er niet nog wat artiesten die nog wel durven en willen optreden, bijvoorbeeld?
3: Maar dat is de vraag. Er zouden artiesten komen. Een aantal van hen hadden afgezegd. Trump heeft dan gezegd, dan cancelen we de boel. Maar Trump zou speechen aan het einde van dat concert. Maar ja, daar was ook wel weer kritiek op. Dus de komende dagen moet duidelijk worden, want dat wisselt bij Trump per dag, of dat echt allemaal doorgaat. Het is wel te hopen dat het doorgaat, want ja, je wilt natuurlijk vooral vieren dat de Verenigde Staten 250 jaar bestaan. En dat Trump nou toevallig op deze dag ook jarig is. Ja, daar kan hij oprecht niks aan doen. En er moeten natuurlijk nog heel veel vieringen de komende weken plaatsvinden, opbouwend naar die 4 juli. En ja, dan is het natuurlijk ontzettend zonde als de discussie continu is, gaan we dat wel of niet vieren? Ja, omdat Donald Trump daar zit. Amerika is juist Amerika, ondanks wie er wel of niet in het Witte Huis zit natuurlijk.
0: Ja. Goed, aanstaande zondag is het dus zover. Dan is er voor ons nog veel belangrijker, want wat kon ons eigenlijk de verjaardag van Donald Trump schelen? De voetbalwedstrijd is natuurlijk zondagavond. Ook in Amerika, in Dallas tegen Japan. Nou ja, jij zit regelmatig bij VI. Ik weet niet of je daar inmiddels al je aan een voorspelling hebt gewaagd, maar anders ga ik het je nu voor het eerst vragen. Wat is jouw voorspelling voor de wedstrijd, Raymond?
3: Ik zeg 3-2.
0: 3-2 voor Oranje, 3-2. Dat is mooi.
3: Yes. Okay, ja, ik denk dat er wel wat doelpunten gaan vallen, maar dat we ook nog wat gaten in de verdediging hebben. Dat is bij deze mijn ontzettend geavanceerde analyse, maar dat is wat ik denk.
0: Okay. Ik schrijf hem eventjes op onze oranje pool die we ook hebben op joe.nl en in de app. Je kan er een tv mee winnen namelijk, Raymond. Ja, dat is leuk, hè?
3: Oh, leuk. Ja. Ik ook zelf, ja.
0: Ja, wel, als jij gewoon even dat invult nu officieel ook op joe.nl, dan,
3: dan ga ik dat doen. Ja,
0: kan je wat mij betreft ook gewoon winnen, hoor. Top. Ik wens je een mooie vrijdag verder en bedankt voor je info over de verjaardag van Trump zondag.
3: Is goed en succes nog, hè, heren daar.
0: Merci, groetjes.
3: All right, hoi.

0: Pet Shop Boys en West End Girls. Het is exact 10 minuten voor 8. Nou, dan is het de hoogste tijd om even te gaan lachen natuurlijk.
1: De mop van...
0: Ja, de mop van Chris in dit geval deze vrijdagmorgen. Want Koen en Sander zijn een dagje vrij. Betekent dat de dochter van Sander, Cato, ook een dagje vrij af heeft... wat betreft het moppen van het tappen van moppen. Want altijd als Koen en Sander er niet zijn... dan gooi ik natuurlijk de lijnen open. En mogen alle kinderluisteraars van de Koen en Sander Show een moppie tappen. Dus als je nu zit te luisteren, je hebt een zoon of dochter... of je bent zelf een klein kindje dat graag een mop wil tappen op de radio. Doe dat vooral eventjes. Dan kun je gewoon inspreken in de Joe-app. En dan kan jouw mop een keertje voorbij komen hier tijdens de ochtendshow. Dus heb je een goede mop in huis... Laat maar weten. Vandaag een raadseltje. Chris is 6 jaar en komt uit Rijnsburg. Nou, Chris, kom er maar in met jouw raadsel.
1: Hoe opent een skelet de deur?
0: Hoe opent een skelet de deur? Dat is de vraag van Chris. Ja, waarschijnlijk ga ik heel hard lachen. Ik heb echt geen flauw idee, Chris. Wat is het antwoord?
1: Met zijn sleutelbeen.
0: Natuurlijk, ja.
1: De mop van
0: Chris. Dankjewel, jongen, voor het insturen van je mop. Zometeen spelen we een nieuwe ronde van de drie noten. Eerst Blondie, dit is Heart of Glass.

0: Blondish en Heart of Glass bij Joe. Het nieuws van 8 uur zometeen. Ellen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Zometeen het laatste nieuws uit Amsterdam over de explosie daar.
0: En het is de hoogste tijd voor een nieuwe ronde van dit.
2: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een Joe die zometeen helemaal gedraaid gaat worden. En als jij weet welk liedje het is, laat dan even van je horen. Via de app kun je een Koen en Sander prijs bekend winnen. Dus oren wagenwijd open. Welk liedje zoeken we vanochtend? Ja, dan ga ik hem stoppen. Dat was hem. Weet jij welk liedje het is? Stuur een berichtje in de app. Ik heb de titel en artiest van je nodig. Koen en Sander showpakket. Kan je ermee winnen? Ik ga hem ook helemaal draaien natuurlijk. En je hoort ook Bon Jovi zo.
3: Ik wil als Dino.
4: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: keukenspecialist.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
2: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
3: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: 10 tenders, alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Omdat je mijn favoriete papa bent.
8: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Pas je eindelijk het

0: Met korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: Dit is jou. 8 uur exact, het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Alain Altena.
4: Goedemorgen. Er is nog veel onduidelijk over de explosie en brand bij een flat in Amsterdam afgelopen nacht. 7 mensen raakten gewond, 1 is er ernstig aan toe. Deze vrouw vertelt bij de NOS dat ze de knal hoorde.
5: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want het is instortingsgevaar.
4: 400 mensen moesten hun huis uit. Ze worden opgevangen in hotels, zegt de gemeente. Er is nog niets bekend over de oorzaak. En voor onderzoek is nu een groter gebied rond de flat afgezet. Op de plek van het dodelijke ongeluk in Zeeland gisteren zijn bloemen gelegd. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven nadat ze werden geschept door een auto. 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Op de basisschool in Axel, waar de groep zat, is de verslagenheid enorm, hoort Omroep Zeeland.
6: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap, komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
4: Een 19-jarige man uit Hulst is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol is geweest. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. Intussen zegt de Amerikaanse president Trump dat een deal tussen de VS en Iran dichtbij is, maar Iran ontkent dat weer. Dan het WK voetbal. Dat is nu echt officieel begonnen. De eerste wedstrijd van het toernooi zit erop. Thuisland Mexico won van Zuid-Afrika met 2-0. En ook Zuid-Korea-Tsjechië is inmiddels klaar. Dat is 2-1 geworden. Nederlands elftal is zondag aan de beurt. Dan speelt Oranje tegen Japan. Het weer van Weerplaza. Vanochtend start met regen. Later wordt het droger, maar 's middags is er opnieuw regen. Het wordt 16 tot 19 graden.
3: Dan even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister op Joe met 2 vertragingen. Nu de A7 Hoornzaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord. 11 minuutjes. En de A28 Hoogeveen Zwolle tussen Nieuw-Leus en Ommen. Daar 18 minuten.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Yes, en omdat het Oranjedag is, kun je zo meteen een televisie winnen. Blijf daarvoor luisteren. Eerst van Jovi, Living on a Prayer.

0: en Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Dagje vrij zijn Koen en Sander. Maandag dan zijn ze gewoon weer back on track. Maar deze oranje dag, die missen ze even. Maar jij niet als je nu zit te luisteren. Van harte welkom, want het is niet zomaar vrijdag 12 juni. Nee, het is Joe Oranje Dag. Dat gaan we elke keer voor een wedstrijd van Oranje op het WK voetbal vieren Oranje Dag. En dat betekent dat we de hele dag met televisies strooien. En zometeen gaan we weer een nieuwe ronde spelen van het Joe 1-2'tje. Dat is een soort voetbalmemory. En wil je meedoen en een tv in de wacht slepen, stuur dan eventjes Oranje in de app nu. Dus stuur eventjes Oranje in de app. Zo makkelijk is het. En misschien heb ik jou over een minuut of 10 aan de telefoon. En mag je gaan meespelen met dat Joe 1-2'tje. Even wat nieuws dan doornemen voor deze vrijdagochtend. De nog maar 20-jarige Germ Terpstra, die heeft het record Phil Jeppen in handen gekregen. Hij kwam op de eerste klassewedstrijd in Eilst tot 21,81 meter. En daarmee sprong hij het inmiddels 7 jaar oude record van Nart Brandsma van 21,68 meter uit de boeken. En Phil Jeppen, dat is die Friese sport, hè, met die paal over een sloot heen.

0: vertel, zou jij op Mars willen wonen?
1: Nee.
0: Nee, ik heb er ook weinig behoefte aan. Dus jij gaat ook geen aandelen kopen in SpaceX dan, neem ik aan.
1: Nee, zeker niet.
0: Wat ben je
1: zeker
0: wel aan het doen nu?
1: Ik ben aan het werk. Ik werk op een trekker. Ik ben berm aan het maaien.
0: De berm aan het maaien. Oké, okay. Gewoon langs een weg dan dus.
1: Ja, klopt.
0: Leuk. En welke weg kunnen mensen jou nu zien?
1: In Apeldoorn ben ik bezig op de Woudse weg.
0: Nou, als je daar nu toevallig rijdt en je ziet iemand het gras maaien, die hebben wij nu gewoon aan de lijn, hè? Edwin, de drie noten, die zijn we aan het spelen. Daarvoor heb ik jou aan de lijn. Ik laat je nog een keertje de opgave horen die ik net liet horen. Dat is deze. Ja, heel rustig beginnetje. Maar jij weet wel hoe dit verder gaat, want welk liedje zoek ik?
1: Love is in the Air van Jean-Paul Jong.
0: Zeker, fantastisch. Cor is alles jouw pakket, ga ik naar je opsturen. Gefeliciteerd.
1: Top, dankjewel.
0: En succes met grasmaaien nog daar, hè?
1: Ja, je ook werkt nog, hè?
0: Dankjewel, hoi hoi.
1: Oké, hoi.
0: Zometeen een nieuwe ronde van de drie noten uiteraard weer. Gaan we ook weer doen aan het begin van de Joe Singalong natuurlijk om 9 uur.

0: Wet, wet, wet. Love is all around.
1: Joe, één tweetje.
0: Het is vandaag Joe Oranje dag. We kleuren helemaal oranje en we strooien met prijzen. Want je kunt een televisie winnen. De hele dag doorspelen met Joe 1 tweetje. Hoe werkt dat? Nou, het is een soort voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar gevonden, dan win je dus een nieuwe tv. Pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Vind je die kaart, dan stopt wel gelijk het spelletje. Dus die moet je niet hebben. Mirjam, 27, lentesjong uit Vriezenveen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo. Hey, heb jij het een beetje in de gaten gehouden allemaal, Joe 1 2'tje? Want we hebben al een ronde gespeeld vanmorgen om 6:15 natuurlijk. Heb je die gehoord?
2: Ja, we hebben alles meegekregen.
0: Ah, oké. Dus jij weet al een beetje welke nummers er genoemd zijn en welke liedjes daarachter verscholen zitten.
2: Ja, klopt.
0: Wat is dan nu je strategie?
2: Ja, een ander nummer zeggen en dan hopen dat het een van dezelfde is.
0: Ja. Dat je dan iets hoort waarvan je denkt, hé, wacht, daar heb ik het nummer en het liedje al bij gehoord.
2: Ja, precies. Ja,
0: oké. Nou, kijken of die strategie gaat werken.
2: Ja.
0: Mag jij je eerste getal noemen?
2: 6.
0: 6 wil jij graag horen.
2: Ja.
0: Oké, we gaan luisteren. Dit is 6. Ja, wie zijn dat?
2: 8.
0: Wat zeg je? Hallo Mirjam.
2: Ja, wat noemen?
0: Ja, je hebt de Backstreet Boys gehoord, hè? Ja? Op 6 dus.
2: 8.
0: 8 wil je horen. Oké.
2: 7.
0: 7, wat wil je nou horen?
2: 7.
0: Je wil 7 horen?
2: Ja.
0: 7 wil je
2: horen.
0: Oké. Gaan we 7 luisteren. Hey, dat is niet goed.
2: Okay.
0: Dat was Rose Royce met Car Wash. Hey, maar je had het toch zo goed in de gaten gehouden?
2: Ja, dat was 8.
0: Nee, ik kan er niks over zeggen. Maar een ander getal had je al kunnen weten in ieder geval. Dan had je een match kunnen maken met de Backstreet Boys.
2: Oh, kut.
0: Ja, wel een beetje, ja. Maar goed, ik ga je toch iets leuks geven. Want je krijgt als schalen troost wel de zetten op Joe Oranje pet. En een WK-splank van Beemster, Mirjam.
2: Nou, helemaal mooi.
0: En bedankt dat je ons weer een stukje verder hebt geholpen uiteraard. Want iedereen die nu zit te luisteren weet nu ook wat er onder 7 zit in ieder geval.
2: Ja.
0: En als je helemaal goed op hebt gelet, kan je misschien al een mes maken ook. Maar bedankt voor het meedoen, hè, Mirjam.
2: Ja, heel bedankt.
0: Oké, hoi.
2: Doei.
0: 10:15 bij Daniel. Nieuwe ronde. Kun je weer oranje appen in de Joe-app om kans te maken op een gloednieuwe tv dus.

0: Ja, goedemorgen. De Amerikaanse president Trump die moet nog even wachten op zijn geliefde triomfboog. Waarom hoor je zo?
1: En verder ga ik zo meteen even bellen met de kijkcijferkoningin van Nederland, Tina Nijkamp. Zij weet precies wat er op televisie is. Ja, dat is natuurlijk een hele hoop WK voetbal op dit moment. Maar stel nou, hè, dat je helemaal niks met voetbal hebt. Is er dan nog iets anders waar je naar kan kijken? Ja, gaan we zo meteen eventjes bij Tina checken. En verder muziek van onder andere Taylor Dane en Simply Red.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
3: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
2: Het is 8:01, het weer van Weerplaza. Het dag begint regenachtig, daarna wordt even droog, maar daarna weer regen, 19 graden. Jouw verkeer door Flitsmeister. Er is vertraging op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, 6 minuutjes. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over Wilhelminakanaal, 7 minuten. Val dus mee op de weg. Het is 8:01. Het nieuws met Elena Altena.
3: Goedemorgen. Amsterdammers die hun huis uit moesten na de explosie en brand bij een flat afgelopen nacht krijgen hulp van de gemeente. Ongeveer 100 mensen worden opgevangen in hotels. Tot nu toe weten we dat er 7 mensen gewond zijn, van wie 1 ernstig. De oorzaak is nog niet bekend, zegt de veiligheidsregio tegen de NOS.
4: Er zijn teams van de politie aanwezig, exclusief opruimingsdienst van Defensie is aanwezig. Er zijn heel veel teams aanwezig, omdat we eigenlijk rekening houden met alle scenario's. Op dit moment is gewoon nog niet duidelijk wat de oorzaak hiervan was. Ze houden rekening met alles, maar de focus voor nu ligt echt nog op de hulpverlening.
3: Het pand waar de explosie was, wordt nu doorzocht met speurhonden op zoek naar mogelijk meer slachtoffers. Bewoners van de ontruimde woningen kunnen deze ochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet naar huis. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat meldde Pointer en RTV Noord. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. En ook werden zaken niet altijd goed onderbouwd. En kregen sommigen een rapport over een heel ander huis dan hun eigen woning.
2: Een zootje, je hebt toch één taak om dat dan goed te regelen? En,
3: ja, dat zou je wel zeggen in ieder geval.
2: Ja, bizar. Krijg je gewoon een rapport van de buurman ineens.
3: Inderdaad. Hoe krijg je dat ook voor elkaar?
2: Ja, en je huis is veilig, hoor, meneer. Dat blijkt dan helemaal niet zo te zijn. Ja, heftig.
3: Een zootje is het daar dus. De zomer komt eraan en ook de ANWB is daarop voorbereid. De Wegenwacht zorgt dat er in Europa 30 wagens rondrijden die hulp kunnen verlenen. Het gaat vooral om populaire vakantiegebieden in Frankrijk, Italië en Spanje, weet de Telegraaf. In het zuiden van Frankrijk is zelfs een garage voor grotere problemen gevallen. En ook staan er bijna 6000 huurauto's klaar, zodat je vakantie wel door kan gaan, ook als de auto niet gefixt kan worden. En dan naar Washington. Daar wordt een triomfboog gebouwd. Dat wil president Trump, hè. Dat was al bekend. Maar nu blijkt dat het nog wel even duurt voordat hij af zal zijn. Er moet de komende 3 jaar namelijk nog dag en nacht aan gewerkt worden.
2: Ja.
3: En die boog die lijkt op de Arc de Triomphe in Parijs, maar wordt hoger, 75 meter om precies te zijn. In Amerika is dat 250 feet. En die hoogte is een verwijzing naar het 250-jarig bestaan van de VS.
2: Ja, wat dus dit weekend is, hè? Want we spraken vanmorgen Raymond Mens eventjes. Het is ook wel grappig dat dat gelijk samenvalt. Hè? Dus Amerika 250 jaar en dat is dan precies op de 80ste verjaardag van Donald Trump.
3: Het is ongelooflijk.
2: Maar dit ding is dus pas af als Trump al er niet meer zit eigenlijk over 3 jaar.
3: Nou ja, dat is nu wel inderdaad de planning. En er moet er ook nog eens dag en nacht aan gewerkt worden. Of dat gaat gebeuren, ik vraag me af.
2: Anders wordt 6 jaar als ze alleen overdag gaan werken.
3: Gaat het langer duren?
2: Dat is een weekend nemen, 7,5 jaar. Oké, dankjewel Alain.

We bellen met kijkcijferkoningin van Nederland, Tina Nijkamp. De komende week is natuurlijk heel veel WK wat er op televisie te zien is. Maar stel, je hebt daar niks mee. Waar moet je dan naar kijken? Nou, dat horen we zo meteen van haar. Eerst Taylor Dane. Hier is Tell It To My Heart.

0: Thing. Dit is de ochtendshow van Joe met de Eagles zometeen. Hotel California.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Het WK voetbal is gisteravond gestart. En het gaat de komende weken natuurlijk over heel veel. Het WK voetbal, ja, natuurlijk alleen maar eigenlijk. Hè. Maar wat als je nou geen zin hebt om de hele dag naar voetbal te kijken? Is er dan nog iets anders wat je kan kijken? Nou, wie kan ik beter om advies vragen dan de kijkcijferkoningin van Nederland, Tina Nijkamp. Tina, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
0: Ben jij zelf een beetje een voetbalfanaat eigenlijk? Heb je zelf gekeken bijvoorbeeld gisteren?
3: Ik heb gisteren een stuk gekeken, zeker. Nee, ik ben wel een voetbalfanaat. Zeker met WK's en EK's. Dus ik kijk wel hoor, zeker. Absoluut. Okay.
0: Maar jij hebt natuurlijk de papieren gids, daar ben je nog fan van, toch?
3: Ik ben heel erg fan van de papieren gids. Ja, dat vind ik zo lekker overzichtelijk. Ja, zeker.
0: Dat is heerlijk. Nou, fijn dat je die eventjes voor ons ook hebt opengeslagen. Want stel, je hebt helemaal niks met voetbal. Waar moet je dan naar kijken de komende weken, Tina?
3: Nou, vanavond bijvoorbeeld kun je naar Misha Blok kijken. Zij lanceert een nieuw programma op NPO 2. Misha en de mannen die het beter weten. Zij portretteert elke week een andere man die het zogenaamd beter weet. En vanavond is dat bijvoorbeeld weer Duk. Verder kun je op Prime Video kun je kijken naar bijvoorbeeld het tweede seizoen van de serie De Tata's. Maar ook naar Ticket to the Tribes. Dat heette vroeger Groeten uit de Ringmoe. Op RTL 4 begint 23 juni het perfecte plaatje op reis. Dus er is wel echt van alles te zien hoor. En bijvoorbeeld op NPO 3, als je daar fan van bent, daar begint volgende week de Belgische editie van De Slimste Mens. En dan kun je daar elke werkdag om 8:30 naar kijken.
0: Ja, dat vind ik dus zelf altijd een hele leuke editie, De Slimste Mens België. Dat is daar altijd een beetje in de winter te zien. Hè. Dus dit is al een paar maanden zeg maar oud. Maar het gekke is natuurlijk dat wij, als wij Nederlanders naar De Slimste Mens België gaan kijken, ja, er komen ook allemaal vragen voorbij over de Belgische TV, over Belgische politici. Die kennen wij allemaal helemaal niet natuurlijk. Dus een beetje gek dat ze dat hier gaan uitzenden, toch?
3: Ja, ik vind het wel een leuke... Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel heel leuk geprogrammeerd van de NPO. Ik heb best wel wat kritiek hier en daar op de NPO. Ja. Maar dit vind ik dan net wel weer leuk geprogrammeerd. Omdat, ja, je moet toch wat programmeren.
0: Ja, dat is waar.
3: In België kennen veel mensen ook van snippets van Instagram, TikTok, et cetera. En dan kun je nu eens kijken hoe dat in zijn geheel is. Dus... ja, ik vind het beter dan een herhaling bijvoorbeeld. Dus ik vond het wel leuk gevonden eigenlijk.
0: Nee, het is een hartstikke leuke editie. Er zit superveel humor natuurlijk in die Belgische Slimste Mens ten opzichte van die van Nederland. Maar ja, wat ik zeg, er zitten gewoon wel veel vragen in over België. Daar weten wij natuurlijk allemaal helemaal niks van in Nederland. Hé, maar vanavond nog wat anders, Tina. Want er gaat weer een programma naar het televisiekerkhof, zoals dat zo mooi heet. De laatste uitzending van RTL Tonight, die is vanavond. Nou weten ze daar, die presentatoren in de redactie, natuurlijk al maanden dat het gaat stoppen. Vandaag is het zover. Wat verwacht jij nog vanavond van RTL Tonight?
3: Ja, ik verwacht eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat ze een reguliere uitzending gaan maken. Ik begreep wel dat ze de uitzending met z'n drieën gaan presenteren. Dus Leonie, Bo en Humberto. Maar buiten het feit dat het natuurlijk de laatste is van RTL Tonight, ik denk dat we daar niet heel veel bijzonders van gaan zien. Ik denk ook niet dat de kijkcijfers heel erg hoog of laag, extra laag, die zullen zijn. Ik denk een beetje hetzelfde. Dus een beetje zo'n 350.000 kijkers. 400 misschien. Maar ik denk, het is natuurlijk wel een historisch moment. Ook dat het wel de vraag is wanneer we bijvoorbeeld Bo en Humberto nog terug zullen zien als talkshow host. Dat is natuurlijk, dat vind ik nog veel spannender dan dat die titel weggaat, moet ik heel eerlijk zeggen. Want ja, ik vond Bo en Humberto eigenlijk beide altijd wel leuke talkshow hosts.
0: Ja.
3: En ja, ik vind het toch ook wel ergens iets triest dat ze nu, ja, door een verkeerd format, daar kunnen zij op zich in die zin niet zo heel veel aan doen, behalve dat ze eerder weg hadden moeten gaan. Maar zij zijn natuurlijk ook maar ingepraat en daar zijn ze nu wel het slachtoffer van.
0: Ja, en Renze Klamer, die is natuurlijk wel vroegtijdig weggegaan. Nou, hij gaat eigenlijk met de prijs naar huis, want hij krijgt zometeen de vaste avondshow, de Late Night Talkshow bij RTL 4. Maar ze hebben ook pas audities gedaan toch eigenlijk voor vervangers van Renze. Dat was pas ook in het nieuws.
3: Waanzin. Dus ik denk dan, ga eerst maar eens die talkshow neerzetten met Renze. Kijk eens hoe dat gaat. Probeer daar eerst eens een succes van te maken. En dan gaan daar tegen kerst aan eens denken, wie gaat Renze vervangen? En daarnaast vind ik dat zijn allemaal mensen van buiten, heel veel van WNL, allemaal leuke gasten hoor. Maar ik denk volgens mij dat ze dat ook wel intern kunnen oplossen. Bijvoorbeeld geef Ruben Nicolais een talkshow bijvoorbeeld. Die is hartstikke goed en altijd goed voor goede kijkcijfers.
0: Dat is waar, dat is een kijkcijfer. Inderdaad. Nou goed, vanavond is die laatste RTL Tonight. Dat is ook nog een soort van kijktip als je vanavond niet naar het WK wilt kijken. Ja, en verder zondagavond is natuurlijk echt helemaal niks op tv om 10:00. Hè? Want dan is die voetbalwedstrijd bezig. Dan geeft iedereen het op de andere zenders.
3: Ja, tegenover het Nederlands elftal kun je helemaal niks, beter helemaal niks programmeren. En moet je gewoon halen uitzenden. Ja, wat moet je ook?
0: Nou,
3: ja,
0: wat nog wel bijzonder is, wat nog wel bijzonder is, Tina natuurlijk, is dat er nu reclames ook zijn tijdens de wedstrijd, toch?
3: Ja, ik heb dat gisteren voor het eerst gezien. Ik vond het ook helemaal niet storend. Ja, dat is om dat er extra drinkpauzes zijn vanwege de hitte daar, hè, in Amerika en zo. Dus vandaar dat er extra drinkpauzes zijn. En dus is het voor de ster een goede mogelijkheid om even wat extra centjes te verdienen. Nou, vind ik niet meer dan logisch hoor. Ik denk dat, ja, ik ergerde me er gisteren al helemaal niet aan. Dus ik verwacht dat dat wel oké is.
0: Ja, dus als je nog wedstrijden gaat kijken, schrik niet inderdaad dat er ineens een extra reclameblokje tussendoor komt. Je mist op zich niks van het voetballen, hè?
3: Nee, dit is helemaal niks. Nee.
0: Ik ben fan van jouw podcast, Tina. Dit is eigenlijk mijn snack altijd. Ja, normaal gesproken zit ik rond 4 uur 's middags in de auto. Dan heb ik heb normaal mijn radio-uitzending hier van 1 tot 4. Dan om 4 uur 's middags zit ik in de auto. Dan luister ik altijd even Tina's TV-update. Heb jij al een kleine sneak preview van een nieuwtje wat je vandaag gaat behandelen in je podcast?
3: Nee, maar ik ga vandaag wel hebben over Jaap Reesema. Ja. Die wordt namelijk host van een nieuw programma op SBS6. Oh.

0: McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
1: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
13: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
14: Hak je dag!
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Je hebt deals. En je hebt Doei-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rozen voor maar €6. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
18: Dit is Jumbo. I go to Rio zometeen aan het begin van de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Elena Altena.
19: Goedemorgen. Nog de hele dag verwachten hulpdiensten bezig te zijn in Amsterdam. Vannacht was er een explosie en brand bij een flat. Zeker 7 mensen zijn gewond geraakt, waarvan 1 er slecht aan toe is. Deze omwonende vertelt meer bij Hart van Nederland.
20: Ik hoorde mensen schreeuwen, dat was heel akelig. Ik dacht, ja, er zijn mensen binnen. Dat is afschuwelijk om te horen.
19: Een ontploffing was in een sportschool bij de flat. En van die explosie zijn camerabeelden. Je hoort de veiligheidsregio bij de NOS.
21: Die camerabeelden zijn bekend, ook bij ons, ook bij de politie. Maar omdat we simpelweg niet weten wat de oorzaak is, houden we nog steeds rekening met alle scenario's. Het kan inderdaad een gasleiding zijn. Het kan ook iets anders geweest zijn.
19: Honderden mensen

0: zijn geëvacueerd. Voorlopig kunnen die niet naar huis. In Politiek Den Haag gaan de coronaverhoren weer verder. Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe ons land de pandemie heeft aangepakt en welke keuzes zijn gemaakt. En vandaag is oud-premier Mark Rutte aan de beurt, vertelt onze politiek verslaggever Sanne Hoving.
1: Mark Rutte moet langskomen omdat hij in de coronatijd premier was. En als premier ben je eindverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen. En dus is hij ook eigenlijk verantwoordelijk geweest voor de avondklok, voor het vaccinatiebeleid en voor de lockdowns.
0: Het is de eerste keer dat Rutte hierover uitgebreid wordt ondervraagd. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in en het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. Dan het WK voetbal. De openingswedstrijd werd gisteravond gewonnen door Mexico. Het gastland won met 2-0 van Zuid-Afrika. En vanavond en vannacht zijn de andere gastlanden aan de beurt op het veld. Canada speelt tegen Bosnië en Herzegovina. 9 uur is dat. En vannacht om 3 uur is de wedstrijd van de VS tegen Paraguay. En die wedstrijd heeft ook een Nederlands tintje, want scheidsrechter Danny Makkerli fluit daar. Het weer van Weerplaza. Vanochtend start regenachtig. Later wordt het even droger, maar 's middags is er opnieuw regen. Het is 16 tot 19 graden. En dit weekend blijft het wisselvallig.
2: Dankjewel, Joe Verkeer door Flitsmeister. Vielen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. Auto met pech, 10 minuutjes. En de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend Noord, daar een kwartier.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
2: Ja, ben je er klaar voor? Een vrolijk begin van je vrijdag. Een uur lang meezingers. Michael Jackson en Paul McCartney samen zo. Na Peter Allen. Ja.

0: Michael Jackson en Paul McCartney. En The Girl Is Mine. Dit is de Joe Singalong. Goedemorgen, 10 minuten over 9. En elke werkdag een uurtje meezingen aan het einde van de Koen en Sander Show met de leukste liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. En Ria, zijn jouw stembanden ook goed gesmeerd om mee te zingen vanochtend?
1: Wow.
0: Je moet nog even wakker worden.
1: Een beetje, een klein beetje.
0: Oké. Hey, heb je al zin in het voetbalweekend dat voor de deur staat? Ga je kijken naar de wedstrijd zondagavond?
1: Nou ja, zondagavond ga ik wel kijken. De rest weet ik niet hoor, want dat is wel erg laat volgens mij.
0: Ja, nee, 10 uur. Ja, in Nederland moet ook best wel laat natuurlijk. Maar goed, het valt nog mee, want over 2 weken moeten we een keer om 1 uur 's nachts, geloof ik. Dus dan is 10 uur 's avonds nog goed te doen. Waar ga je kijken?
1: Ja, nee, inderdaad. We gaan met z'n allen in de vereniging kijken hier zo.
0: Wat
1: dus
0: is
1: dat wordt wel gezellig.
0: De vereniging? Wat voor vereniging?
1: Ja, bij ons in de buurt heb je een speeldagvereniging. En daar gaan we met z'n allen op groot scherm met z'n allen voetballen kijken. Met een borreltje en een hapje.
0: Wat gezellig. Ja, precies. Hapje, drankje erbij. Ja. Nou, dat klinkt als een hartstikke leuke avond.
1: Heel top.
0: En hopelijk met een mooie uitslag natuurlijk. Nou, het is vandaag ook Joe Oranjedag. Over een uurtje bij Daniel spelen we weer een Joe 1-2'tje. Kun je een televisie winnen. Jij kunt nu ook iets leuks winnen. Het Koen en Sander Show pakket en een kussen doen we er ook nog eens een keer bij. En jij bent vrij zeker van je zaken wat betreft de 3 noten.
1: Ja, zeker.
0: Waarom?
1: Ja, weet je, als je naar de Vrienden van Amsterdam gaat en je bent daar een paar keer geweest, dan heb je ze gezien. Je hoeft alleen maar dit te horen of je weet het al.
0: Oké, nou zal ik dit dan nog even laten horen. Het gaat namelijk om dit liedje. Ja, en daar heb jij al genoeg aan. Wat is het?
1: Rowan Hersenen, bestel maar.
0: Tuurlijk. Nou, wat leuk. Dat iemand uit Zaandam dan met een Limburgs liedje wint vanochtend. Gefeliciteerd, Ria. Je krijgt het Koen en Sander Show pakket en een kussen naar wens erbij van Beter Bed.
1: Dankjewel.
0: En welk liedje denk je dat ik nu helemaal ga draaien?
1: Nou, ik denk Rowan Hersenen dan maar.

gezellig te beginnen. Dit is de Joe Singalong als finale van de Koen en Sander Show. Elke dag tussen 9 en 10. De Coming Arts worden je met Never Can Say Goodbye. De mannen van 5 zometeen. Everybody get up. En nu ook tijd voor wat gitaren. Dit is AC/DC en The Highway to Hell.

0: Oh, sing along, bijna 9:30, de headlines zometeen. Goedemorgen, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Heb je keuzestress over wat je aantrekt naar kantoor? Nou, een groot bedrijf heeft daar nu een oplossing voor.
0: Nou, ben benieuwd. Horen we over een paar minuutjes van jou. En verder zometeen 3 liedjes op een rij in het Joe Singalong. En er is een link tussen die 2 liedjes. Weet jij de link? Dan kun je een Koen en Sander Show pakket winnen. Ik ga je alvast de eerste 2 liedjes verklappen. Dat zijn deze.

0: Van Rick Ashley hoort er nog eentje bij. Weet je al het verband? Stuur maar een berichtje in de app.
1: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2B, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
18: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
19: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
20: Attap.
19: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Kessie, kenno. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoekboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
24: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
25: Kia. Movement that inspires.
26: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
27: Jij bent mijn kampioen.
28: Hallo.
29: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
28: Ja hoor.
29: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
28: Tuurlijk.
29: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
28: Ja.
30: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
2: Het weer van Weerplaza. Vanochtend regen. Later wordt het even droger, maar vanmiddag nieuwe regen. Het wordt 16 tot 19 graden maximaal. Op de weg is er één file te melden. Dat is de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Averhoorn en Purmerend Noord. Vertragingstijd daar is 10 minuten. Goeie reis. Het is 2 minuten over 9:30. De hoogste tijd voor de headlines met Elena Altena.
3: Goedemorgen. De hulpdiensten in Amsterdam kunnen voorlopig nog niet zelf de sportschool in, waar vannacht een explosie en grote brand was. Daar is het volgens AT5 nog te gevaarlijk voor. Die sportschool zit bij een flat. 400 omwonenden zijn daarom geëvacueerd. Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan 1 er slecht aan toe is. Deze vrouw hoorde de knal van dichtbij.
4: Enorm schrikken. Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. Ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was.
3: Zei ze bij Hart van Nederland. Er wordt nog gezocht of er mogelijk meer slachtoffers zijn. De coronaverhoren gaan weer door. Met vandaag een bekende naam, oud-premier Mark Rutte, is aan de beurt. Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe ons land de pandemie heeft aangepakt en welke keuzes daarbij zijn gemaakt. En Rutte moet bijvoorbeeld uitleg geven over deze maatregel.
5: Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. En dan geldt die in heel Nederland tussen 8:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend.
3: Het is de eerste keer dat Rutte hierover uitgebreid wordt ondervraagd. In Utrecht gaan ze praten over mogelijk andere datum voor de marathon. Vorige maand overleed een 22-jarige hardloper door de warmte, en ook andere deelnemers hadden het zwaar met de hitte. Volgens RTV Utrecht wordt er nu gekeken of er in een koelere periode van het jaar gelopen kan worden en of de route meer in de schaduw kan. Met warm weer is namelijk meer kans op een hitteberoerte. En wat trek je aan naar je werk vandaag? Nou, softwarebedrijf Avas heeft er een lookbook voor, staat in het AD. Het is een kledinggids met voorbeelden van outfits die passen bij de werksfeer. Terwijl andere bedrijven volop ruimte geven aan slippers en sneakers op de werkvloer, kan je dat vergeten bij Avas. Ze staan niet in de stijlgids. En volgens het softwarebedrijf moet het lookbook vooral inspireren en onduidelijkheid voorkomen en niet voorschrijven wat medewerkers moeten dragen.
6: Ja, ik zit even dat lookbook, je hebt er een fotootje bij gezet voor mij ook. Ja. En ik zit even te kijken, wij zouden allebei bij Avas niet naar binnen komen vandaag, denk ik.
3: Nou, het is wel erg formeel, moet ik zeggen, hoor.
6: Ja, het zijn allemaal, iedereen heeft eigenlijk een jasje aan, ook de vrouwen allemaal, mantelpakje of zo, hè?
3: Ja, en bij warmer weer, dan is het zweten geblazen, zo te zien, want...
6: Ja, we hebben goede airco, denk ik, bij Avas. Dat is wel nodig, denk ik. Nou ja, die hebben wij op zich ook, maar ja, jij hebt nu een t-shirtje aan, ik zit hier in een polootje en een jeans. Nou, dat zie ik in het lookbook ook niet, een jeans. Nee.
3: Hey, het moet allemaal een beetje netjes, zo te zien.
6: Ja, ik ben blij dat ik in de media werk. Dan maakt het allemaal geen reet uit wat je aantrekt. Dat is heerlijk. Dankjewel, Ellen.
3: Alsjeblieft.
6: Tot zometeen weer.
10: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
6: En 3 hits op een rij en er is een verband. Weet jij het verband? Stuur een berichtje in de Joe-app. De eerste van de 3 is deze van ABBA.

I do. We zijn op zoek naar een verband. En dit liedje hoort er ook nog bij. Heb je er drie gehoord? En er is dus een verband tussen die drie. Weet je welk verband? Stuur even een berichtje in de Joe-app. Misschien wil je het Koen en Sander pakket. Hier is de laatste van die drie, El Green.

0: L. Green en Let's Stay Together in de Joe Singalong. Peter Andre zo meteen. Ook Maywood komt er dan gaan met Rio.
1: De Joe Singalong. Elke ochtend meezingen met Joe.
0: Ja, we hebben nu 3 liedjes op een rij gehad. Daar was een verband in te ontdekken. En Vanessa van 49 uit Nijmegen heeft wel een ideetje. Vanessa, goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Vanessa.
0: Hey, jij rijdt op de route Soleil nu.
2: Ja, klopt.
0: Je bent lekker via de app aan het luisteren.
2: Ja, mijn man rijdt op dit moment en we hebben de app inderdaad aanstaan.
0: Oké, maar ga je naar Zuid-Frankrijk toe of ben je juist onderweg naar Nederland?
2: Nee, wij zijn vanuit Salo, Spanje, naar Nederland toe. Dus we gaan van de zon naar de regen.
0: Van de zon naar de regen. Ja, ja, sorry dat het niet wel lekkerder weer is dit weekend. Nee.
2: Nee.
0: Maar ben je lang weg geweest?
2: 2 weken.
0: Oké, nou heerlijk. En is dit dan al een beetje je zomervakantie geweest?
2: Nee, we gaan in augustus nog een keer.
0: Zo, waar ga je dan weer heen?
2: Weer naar Salo.
0: Oh, je gaat er... Maar Salo, dat is toch ja, een jongerenoord eigenlijk. Tenminste, dat was het vroeger altijd.
2: Ja, alleen die jongeren zijn inmiddels ouder geworden.
0: Dat ben jij nu.
2: en dat zijn wij.
0: Ah, oké. Nou, fijn. Vanessa, gezellig. We zijn een spelletje aan het spelen. Ik ga nog even de 3 liedjes laten horen die net op een rij waren. En dan ben ik benieuwd welk verband jij daarin hebt ontdekt. De eerste was deze. Ja, heel vaak I Do van ABBA. Daarna Rick Astley met Together Forever. En worden ook nog L. Green met Let's Stay Together. Nou, vertel, welk verband is het, Vanessa?
2: Ik denk trouwen.
0: Trouwen, ja, natuurlijk. Want I Do, dat zeg je als je gaat trouwen. Dat zong ABBA. En Together Forever is dan de bedoeling. Net als Let's Stay Together, hè?
2: Ja.
0: Ben jij gelukkig getrouwd?
2: Ja. Hij zit naast me, dus...
0: Je wil geen ander antwoord geven dan ja?
2: Nee.
0: Oké, nou goed. Vakantie is altijd te spannend ook, hè? Die moet je altijd overleven. Maar dat is weer gebeurd. In augustus wil je weer met hem op vakantie. Nou, dan zit het vast goed. Koen en Sander showpakket, komt je kant op.
2: Dankjewel.
0: En een veilige reis nog terug naar Nijmegen dan.
2: Dankjewel, jullie nog een goede show.
0: Merci, hier is Peter Andrage.

0: Dat was helaas alweer de laatste Ene Joe sing-along voor deze vrijdagmorgen. De dames Mayboots, hier de Rio bij Joe. Zometeen is hier Daniel Smulders. En om 9:45 uiteraard weer tijd voor het Joe 1-2'tje op deze Joe Oranje dag. Dat is een soort voetbalmemory waarbij je twee dezelfde Joe hits kan scoren. En als je dat doet, dan levert je dat een gloednieuwe televisie op. Achter elke voetbalspeler is een fragment van een Joe hit te horen. En heb je dus een match, dan win je een nieuwe televisie. Nou, vanmorgen hebben we al wat rondes gespeeld. Dus als je goed hebt opgelet en misschien een beetje hebt meegeschreven, zou het kunnen dat je zometeen een match maakt. Meer daarover zometeen en nog veel meer bij Daniel. Veel plezier.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
6: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
7: Choose premium. Choose Napoleon.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.

0: Snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
3: Ei, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online bestel je snel en eenvoudig kozijnen samen. Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Dit is jouw.
18: Het is 10 uur en hier is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Ellen Altena.
19: Goedemorgen. Groot onderzoek in Amsterdam. Na de explosie en brand bij een flat vannacht. Het is nog altijd niet duidelijk wat de oorzaak van de explosie was. Die ontstond in een sportschool die aan de flat vastzit. 7 mensen raakten gewond en 1 van hen is er ernstig aan toe. Burgemeester Halsema is vanochtend bij de flat. Ze spreekt onder meer met mensen van de brandweer. In Tilburg is de politie druk met een onderzoek naar een schietpartij vannacht. Volgens lokale media zijn voor zover bekend 2 mannen gewond geraakt. 1 van hen is geboeid en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Deze verslaggever van Omroep Brabant weet meer.
20: Buurtbewoners die vertellen mij dat ze vanochtend vroeg een stuk of 4 schoten horen en daarna een auto zagen wegrijden.
19: De plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. Rond deze tijd gaat de enquêtecommissie Corona weer verder met de verhoren. Vandaag komen 2 mensen langs. Eerst Dick Schoof, die tijdens corona een hoge ambtenaar was. En daarna is oud-premier Mark Rutte aan de beurt. En dit weekend wordt er weer geraced. De Formule 1 rijdt op het circuit van Barcelona. Max Verstappen doet dat met een splinternieuwe motor. Dat moet wel, want de oude doet het niet meer. Daarom viel hij afgelopen zondag nog uit in Monaco. Maar de race is

0: Zondagmiddag om 3 uur en daarna zit Max voor de tv om Oranje te kijken.
1: Ik zal altijd natuurlijk de grootste fan zijn. En ik hoop natuurlijk dat ze heel ver komen, maar ja, dat weet je niet. En je moet natuurlijk soms ook een beetje geluk hebben met de groepsfase. Ik zal er altijd vol voor gaan, ja.
0: Zegt de bondscoach Verstappen tegen Viaplay. Het weer van Weerplaza. Vanuit het westen wordt het tijdelijk droger, maar later is er opnieuw regen. Het wordt 16 tot 19 graden. En het weekend blijft het wisselvallig.
2: Dankjewel, en dan de verkeersinformatie bij Joe. Even kijken. Nou, ik moet echt mijn best doen om mijn file te vinden. Ik kan hem eigenlijk helemaal niet vinden. Dus zou ik willen zeggen, lekker doorrijden maar.
3: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Goedemorgen, zo kans op een nieuwe flatscreen met een potje voetbalmemory naar de Crusaders. En ook hoor je Tina Turner. Joe.

Santa Crusaders, Street Life bij Joe. Met het lekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Op de lekkerste ochtend van de werkweek. Heerlijk vrijdag met Zo, de zangeres die 8.1 uit 10 scoort voor haar Netflix-documentaire die net uit is. En ik zoek jou als je kans wil maken op een nieuwe tv. We spelen zo het Joe 1-2'tje op deze oranje dag. Een soort memory. Achter 11 rugnummers is een fragment van een Joe weer te horen. Heb je twee dezelfde bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv en een WK-splank. Maar pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. En dan heb je niks als je die pakt. Wil je meedoen? Stuur dan nu oranje via de Joe-app. En dan spreek ik je misschien zometeen wel over een paar minuten naar Phil Collins, die het weerbericht heeft voor vandaag.

0: Kylie Minogue.
1: Heeft tegenwoordig haar eigen documentaire ook op Netflix, hè? Wie niet? Ik heb erop zitten verheugen, want ik vond Kylie Minogue altijd heel leuk. Dan heb ik een stukje gezien. Maar ik vind haar een beetje... Ze praat wel heel erg vanuit zichzelf, zeg maar.
2: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje.
1: Ik denk dat ik het enige ben, want het is een 8.1 op IMDb. Dus dan doe je het op zich wel goed. Oké, we zijn supporters van ons oranje op het WK. En op deze allereerste Joe Oranje dag spelen we het Joe 1-2'tje. Dat doen we met Diana Meder. Diana, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Uit het prachtig mooie Barendrecht kom je.
3: Ja, vandaag wat minder mooi, zo, hoor. Het is een en al regen in Barendrecht.
1: Ja, maar nou, niet alleen in Barendrecht, hoor, Diana. Maar het goede nieuws is, volgende week wordt het weer lekker, hè?
3: Ja, zeker. We gaan er gewoon voor, hè. We geloven erin.
1: Ja, zo is het, zo is het, zo is het. Hey, heb jij vanochtend al zitten luisteren naar het 1-2'tje wat gespeeld werd?
3: Ja, ik heb ze alle twee gehoord, inderdaad.
1: Oké, ik zal het even uitleggen voor degene die het niet begrijpt. Joe 1-2'tje, een soort voetbalmemory. Dus achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten dan 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Vind je die kaart, dan stopt het spel gelijk voor jou. Nou, het is simpel uitgelegd, toch? Ben je er klaar voor, Diana?
3: Ja, ik ben er klaar voor en ik denk dat ik het weet, maar ik ga nou helemaal nerveus worden.
1: Nou, geef mij je allereerste rugnummer.
3: Nummer 6.
1: Nummer 6. I want it that way. Ja, hè?
3: Ja.
1: Oké, de Backstreet Boys. En welk nummer nog meer?
3: Nummer 9.
1: Nummer 9, daar horen wij... Goed opzitten letten. Fantastisch. Diana Meder, gefeliciteerd. Je hebt gewonnen door deze tweede zelde Joe-hits te vinden. Een gloednieuwe tv, een zet hem op Joe-pad en een WK-plank van Beemster voor bij de borrel of bij de wedstrijd.
3: Oh, top.
1: Leuk, hè?
3: Oh, je maakt mijn dag weer helemaal goed. Ja. Interesseert me niet eens meer op regen.
1: Ah, dit is een positieve gedachte. Helemaal top.
3: Tuurlijk.
1: Diana, gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel. Ja,
1: maak er nog een mooie vrijdag van.
2: Joe, Oranjedag.
1: Spelen we de hele dag, hè? Het Joe 1-2'tje. We moeten wel even gaan husselen nu, want ja, dat is wel makkelijk. Nummer 9. Gaan we husselen of houden we het zo? Oké, nieuwe spelregels. Hoe we verder gaan, ga ik je zo exact vertellen. Eerst hoor je nog Latricia Minneel, Ain't That Just The Way. En hier is The Police, Roxanne.

0: Absoluut. Trisha McNeil bij Joan. Ain't that just the way. Zo, wat een lekkere dag vandaag.
1: Joe, 1-2'tje.
0: Spelen we de hele dag, deze Joe Oranje dag. Het is Memory met 11 rugnummers in plaats van kaartjes. Diana uit Barendrecht werd de winnaar door nummer 6 en 9 eruit te halen. Er zitten nog 4 paren in, dus de kans om te winnen wordt groter. En de rode kaartje, die trekt, ja, dan is het natuurlijk voorbij voor je. Straks weer een ronde, dus blijf bij Joe. En hou goed in de gaten welke kaartjes er al weg zijn als in Memory. En in dit geval noemen we dat dus de rugnummers. Ruimte voor een stukje emancipatie op Joe straks. Een dame die goed voorop loopt, op een zangpartner. En een duet met 2 mannen.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
6: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
11: Ontdek de beste booty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal. Deals die je niet mag missen.
12: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
14: Echte Gooise Moeders is terug.
15: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
16: We gaan naar Portugal.
15: Ja.
16: In een camper.
15: Nee.
17: Onwijs leuk.
15: Zij...
18: zal het met ons nooit worden.
14: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
19: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
19: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
21: 10 tenders alsjeblieft.
22: Ja, dat is dan €8.
21: Hè? 8? Oké. Okay.
23: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
24: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
25: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
26: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxspring af en af €990. Swiss Sense.
6: Kessie, kenon. Dat wordt lekker lezen. Kessie, want er zijn nu boekendeals met onder andere Nederlandstalige boeken voor €12,50. En tot 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
7: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
27: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
0: Dit is Joe en de verkeersinfo. Flitsmeister meldt een kwartier extra reistijd op de A37... tussen Zwarte Meer en de grens met Duitsland. En wat stuurt Hannes nou over de A50? Zeg je nou?
28: Hey Joe, misschien is het even handig om te melden op de A50 richting Zwolle. Voor fase rijdt een 45 kilometer wagentje op de snelweg.
0: Wat?
28: Hij wordt wel begeleid door een ambulance met oranje verlichting. Maar het is wel even raadzaam om rustig te rijden.
0: Verstandig. Dankjewel, man.
29: Dit is Joe met Daniel Smulders.
0: Pas op, moet dat door. John Bavolta, Olivia Newton-John, so you're the one that I want.

Maar die Olivia Newton-John was al lekker bezig, hoor, toen in de 70s, uit deze tijd. Dit was haar derde nummer 1 hit. En John Travolta die sukkelde daar een beetje achteraan met zijn vetkuif, maar was wel blij. Zijn allereerste nummer 1 hit, en daar bleef het ook bij. Vrouwen die stonden in de muziek regelmatig bovenaan. Dat was trouwens wel anders toen, in de Tweede Kamer bijvoorbeeld, in de jaren 70. 17 vrouwen, en nu zijn er dat 65. Dus een mooi stukje emancipatie, hè. Zometeen bij Joe, de man die de temperatuur omhoog moet gaan brengen. En nu het duet van Queen en David Bowie, Under Pressure.

0: op aantrekken.
1: Ach, wie durft? 1, 2, 3, dat is Undo Stress. En een Botella, dat is een fles. Een kelner, een camarero. En hoe die ze noemen, ze daar een sombrero. En de Middellandse Zee, die heette Mediterranee. Dat was hem toch? Viva España!
2: Olé!
1: Precies. Met dank aan Bassie en Adriaan. Leuk dat je mee hebt gedaan ook. Was ik gewoon de enige die hier voor schut stond? Ja, denk ik wel. Oké. Hey, luister, Joe, doe je goed. Daniel Swilders hier. En blijf even lekker in het goede weer. Yeah, man.

0: geschreven door Bruce Springsteen, hè? Het jaar dat Oranje in de WK-finale stond, maar helaas tweede werd. Maar 10 jaar later, in 1988, werden we wel eerste. Op Europees niveau. Patti Smith en Because the Night hoorde je. Dit is Joe en je krijgt zometeen het nieuws van 11 uur met Ellen Antero. Goedemorgen, Ellen.
1: Ja, goedemorgen. Met zometeen een wereldprimeur voor het Flevo ziekenhuis in Almere.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
6: Hey, Remol. Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,99.

0: dat gaan we vieren.
1: Aldi.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
2: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Nu bij Coolblue, WK-deals. Van televisies en beamers, tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
7: 11 uur geweest en het nu.nl nieuws krijg je van Ellen Altena.
8: Goedemorgen. Er zijn veel vragen over de oorzaak van de explosie en grote brand in Amsterdam vannacht. Die was in een sportschool die aan een flat vastzit. Nog altijd is niet duidelijk hoe dit heeft kunnen gebeuren. De Amsterdamse burgemeester Halsema is op bezoek geweest in de buurt. En volgens haar zit de schrik er goed in, hoor je bij AT5.
9: Het is een buurt die langzaam omhoog aan het komen is, maar waar veel bewoners leven met de angst van explosies. Het zijn ook veel bewoners die het dikwijls lastig hebben. Het is een buurt die armoede kent, achterstand kent.
8: Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan 1 er slecht aan toe is. Het is onduidelijk of er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Zeeland staat vandaag stil bij het zware ongeluk bij een N-weg gisteren, waarbij 4 doden vielen. Het gaat om 3 leerlingen van een basisschool in Axel en hun directeur. Volgens Omroep Zeeland hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen half stok. En op de school van de slachtoffers is een bijeenkomst. Ook leggen mensen bloemen neer op de rampplek. Een wereldprimeur voor het Flevo ziekenhuis in Almere. Die gebruiken volgens de Telegraaf voor het eerst een nieuw soort CT-scanner

0: Die moet met AI helpen om patiënten sneller te onderzoeken en zo artsen eerder duidelijkheid te geven. Vooral op de spoedeisende hulp kan dat verschil maken, omdat snelheid daar cruciaal is. Dan WK voetbal, weer een vol programma. Zo is het vanavond en vannacht de beurt aan gastlanden Canada en Amerika. En mocht je die nu willen zien, dan kun je ook terecht in sommige Nederlandse cafés. In Amsterdam bijvoorbeeld zenden sommige kroegen alle wedstrijden uit, en dus ook diep in de nacht, vertelt deze barman.
1: We hebben 3 schermen buiten geplaatst. Met de naastliggende cafés hebben we dezelfde kabels, zodat je straks niet het gehannes krijgt van 7 seconden eerder juichen. En dan is eigenlijk alle spanning eruit natuurlijk. Daar heeft niemand echt zin in.
0: De wedstrijd vannacht van de Verenigde Staten heeft ook een Nederlands tintje, want scheidsrechter Danny Makkerli fluit daar. Het weer van Weerplaza. Vanuit het westen wordt het tijdelijk droger, maar later vanmiddag is er opnieuw regen. Het wordt 16 tot 19 graden. In het weekend blijft het wisselvallig.
2: Dankjewel, Alain. Dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister met de volgende vertragingen. Het gaat om de A7. Als je rijdt van Westerbroek naar Bremen, tussen Oudeschans en de Nederlandse grens, een kwartier. Dat geldt ook richting Nederlandse grens. Op de A37 vanaf Zwarte Meer ook een kwartier extra reistijd. En de A58 Breda-Tilburg tussen Sint-Annebos en Tilburg-Reeshof. Ook daar 15 minuten extra reistijd.
3: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Yes. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: Je vrijdagochtend staat lekker in de stijgers met het beste uit de 70s, 80s en 90s. En zonnig wordt het ook met Boney M. Sunny Zone.

0: nou heel erg met z'n allen gaan roepen. Sunny, I love you! Misschien dat het dan nog goed komt. Ja, hij komt wel goed, maar ik heb voor nu het idee dat hij opgesloten zit. Achter een wolken, een dik slot erop. En hoor hem roepen, het slotje.
1: Laat me eruit! Laat me eruit! Ik wil schijnen! Ik wil schijnen! Laat me eruit!
0: Ja, komt goed. Ik weet zeker dat het donderdag, vrijdag ongetwijfeld gelukt is. Want het wordt het 30 graden in Nederland. Lekker. Terwijl op dit moment de vlaggen overal hangen. Mooi is dat, hè? Niet alleen oranje vlaggen, maar ook rood, wit, blauw en allemaal die schooltassen eronder. Als je toch een toerist bent in ons land, heb je echt geen idee wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is hier. En voetbal en natuurlijk heel veel geslaagden. Gaaf als het gelukt is en veel succes met je vervolgcarrière, zoals dat dan zo mooi heet. Joe heeft lekkere liedjes voor je uit de 70s, 80s en 90s. Boyzone, zo direct. Picture of You. En hier is Tim Finn.

plaat is typisch Mexicaans hoed die vaak geassocieerd wordt met La Bamba van Los Lobos. Als je nou meteen sombrero riep, dan mag je erbij. Kom er maar bij, mijn triviantclubje. Het is net bekend geworden dat de vrouw die jarenlang het gezicht van Opsporing verzocht was, Annico Verzanten, vanaf 10 augustus dit spel op tv gaat presenteren. Is weer eens wat anders. Ze is dol op gekke feitjes en trivia slurpen, zo zegt ze zelf. Zullen we even een klein feitje doen over een nummer dat je nu gaat horen? Welk nummer begon ooit als een instrumentale jam-sessie zonder tekst? En pas op aandringen van hun producer schreven ze er woorden bij. Deze. Doobie Brothers. Nou, als je hoort is het gewoon een jamliedje dit. Even kijken of alle snoeren en snaren werken. Uiteindelijk zijn ze er tekst bij gaan maken en werd een dik liedje. Zo. Triviant antwoord dit. Hè? 10 punten, goed zo.

0: Gelijk ook, Hans. Hans stuurt meteen dus een van de mooiste van de Doobies. Geweldig, met 3 uitroeptekens. Long Train Running hoor je bij Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Je krijgt onder andere Madonna zometeen en die Ace of Base. All That She Wants. Volgens de tekst Another Baby, maar ik geef je zo ook een andere hele goede suggestie.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, 2 bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
11: Pak zelf eens een podium.
13: Pakken ze podium.
14: Pak een podium.
15: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
16: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
17: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
18: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
19: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
20: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
21: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
22: Oh. Goedemorgen allemaal.
23: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
24: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo. En score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12.

0: switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Hola, collega.
2: Hey.
1: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
2: Mark?
1: En die prijzen.
2: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
1: Oeh, ja.
3: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, of jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
11: Kippie.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
13: Goedemorgen, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Volgende vertragingen van 20 minuten of langer. Het begint een beetje druk te worden als je rijdt op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de Lingenbrug en Waardenburg. Half uur. A2 Eindhoven-Maastricht tussen Eckerswijer en De Hocht. 25 minuten. A12, er is een ongeluk gebeurd net. Tussen Arnhem-Noord en Grijsoord. De vertraging is op dit moment 1.5 uur over een lengte van 10 kilometer. En de A50 Apeldoorn naar Oss tussen Arnhem-Centrum en Grijsoord. 50 minuten.
14: Dit is Joe met Daniel Smulders.
13: En Ace of Base, All That You Want, ga je horen naar een van de grote hits van Madonna. Dit is Borderline.

0: behalve nog een baby?
1: Nou,
0: rozen.
1: Tuurlijk,
0: bosje rozen. Heel cliché, maar werkt nog steeds. Hier hebben ze in Den Haag, in het Westbroekpark, hebben ze 350 soorten rozen die aan het bloeien zijn. Deze maand kan je stemmen op de 5 mooiste, daarmee leuke prijzen winnen. Dus een publieksprijs, maar ook de geurprijs, welke het lekkerste ruikt. Maar goed, ik heb al de winnaar klaarstaan. Die hoor je zo meteen. Dat is een van de grote hits uit de 90's van Seal. En Kiss from a Rose, zo bij Joe.

Lekker disco! Earth, Wind & Fire. De Boogie Wonderland hoor je bij Joe. Het weekend komt steeds dichterbij. WK-gekte wordt voelbaar. En ook Joe kleurt oranje vandaag. Het is oranje dag. En voor het einde van je lunchpauze kun je weer een tv winnen in het Joe 1-2'tje en een W-kaasplankje. Opvallend eigenlijk, de belangrijkste dingen zijn vaak oranje. Is dat je opgevallen? Reddingsvesten, pylonnen bij wegwerkzaamheden, de black box van een vliegtuig, altijd fel oranje. Het is allemaal gemaakt om extra op te vallen als het spannend wordt. Dat is precies wat oranje de komende week ook gaat doen, want we worden weer kampioen, net als 88. De ethies. Die zijn er ook zo weer een uur lang. Joe Ethisch Lunch. Vul de menukaart met je favoriete nummers uit de jaren 80. Geef maar door via de Joe-app, want we hebben nog wel wat ruimte op de playlist.

0: Away. Joe, met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. We laten heel even 70s en 90s wat het is. We gaan voor de 80s. Een pakje Tjolk en een Reder erbij. En Dolly Parton, Mike and the Mechanics en Michael Jackson onder andere. De Joe 80s Lunch. Direct na nieuws met Ronald Remmelswaan. Dag Ronald.
1: Dag. Voor de hand liggende oorzaak explosie is het waarschijnlijk niet.
0: Meer zo in het nieuws.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
7: Fomar, voordeelmarkt, Fomar, voordeelmarkt.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
9: Hebbes.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Echte Gooise Moeders is terug.
12: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Dus halen we er alles uit wat erin zit.
13: We gaan naar Portugal.
14: Ja,
13: in een camper.
14: Nee.
15: Onwijs leuk.
13: Zijn.
16: Zal het met ons nooit worden.
17: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
21: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the

0: De gratis.
1: Zoé.
0: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks ook tweede gratis.
1: Yes!
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
2: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
8: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Dit is jou. Het is 12 uur en hier is het nu.nl nieuws met Ronald Remmelswaan.
12: Goedemiddag. Explosie Sportschool Amsterdam is mogelijk niet veroorzaakt door gas. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zegt netbeheerder Liander tegen RTL. Het pand is zo beschadigd dat het afgebroken moet worden voordat de brandweer naar binnen kan. Deze man heeft naast de sportschool al jaren een fysiopraktijk, maar is door de explosie nu alles kwijt, zegt hij tegen AT5.
13: Ik ben geëmotioneerd en wat nu? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon heel triest. Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
12: Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Het is onduidelijk of er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Dan naar Duitsland. In Hamburg is het vliegveld ontruimd. Wat er precies aan de hand is niet bekend, maar er is veel politie op de been. Vluchten vertrekken niet meer en passagiers die al in een toestel zitten moeten eruit, meldt Bild. Ook het gebied rondom de luchthaven is afgezet. Woon je in de regio Utrecht? Laat dan je auto staan. Die oproep doet Rijkswaterstaat. Dit weekend wordt er gewerkt aan de A12 van Utrecht naar Veenendaal. Om mensen uit de auto te krijgen gooit Rijkswaterstaat van alles in de strijd. Van gratis treinkaartjes tot leenfietsen en fiets-APK's. Deze mensen bij RTV Utrecht komen langs voor een fiets-APK.
14: Fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
15: Ik kan geen auto rijden, dus dan hebben we het al. Mijn auto is mijn fiets.
12: Vorig jaar zorgden zulke acties voor zo'n 13% minder verkeer op de weg. De werkzaamheden aan de A12 duren meerdere weekenden. En op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul. Normaal gesproken vriest het in juni 6 graden. De temperatuur bleef nu zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Er is nog veel onduidelijk over het klimaat op de Zuidpool. En daarom weten onderzoekers niet waardoor het zo warm is. Dan het weer bij ons van Weerplaza, bewolkt met kans op regen. En het wordt maximaal 19 graden.
11: Dankjewel Ronald, dan de verkeersinformatie bij Joe van Flitsmeister. Lange, lange file op de A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Bijna 2 uur extra reistijd. Het staat stil, er is een ongeluk gebeurd daar. 13 kilometer aan stilstaand verkeer. Dan de A37, knooppunt Holsloot en Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Een kwartier. En de A50, Apeldoorn-Os tussen Hoenderlo en Grijshoort. Daar zit je op 1 uur en 9 minuten. En dan is er de A58, Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Batadorp. Daar ook ruim 20 minuten extra reistijd.
16: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje.
1: Vandaag is het Joe Oranje.

0: Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Smakelijk, we trappen de 80's Lunch af met het nummer waarin Michael in 83 de wereldkennis liet maken met de Moonwalk. Billie Jean.

nou Dolly Parton bij Joe, die is zo slim, hè? Dit nummer gaat over een fulltime baan en dat je het niet redt zonder een cup of ambition. En Dolly heeft nu ook haar eigen koffiemerk gelanceerd. Raad eens hoe het heet? A cup of ambition. Verkrijgbare light, medium en dark roast. Dus Joe Oranjedag vandaag, we spelen de Joe 1-2'tje, een soort voetbalmemory. Achter 11 nummers is een fragment van een Joe-hit te horen. Heb je twee dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv en een WK-plank. Wil je meespelen? Stuur nu Oranje via de Joe-app. Dan gaan we naar Matthew Wilder een nieuwe ronde in. Maar eerst Mike en de Mechanics.

0: waar we midden in de Joe Oranje dag zitten. En zoeken naar een kandidaat die mee wil doen.
1: Joe, 1, 2.
0: Even bellen met een van de luisteraars van Joe die het bericht Oranje heeft gestuurd. Hey Job.
2: Ja, goeiedag, met Job.
0: Hey Job, met Daniel van Joe. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Hey, hoe is het? Hey, ja, sorry, zit je aan je boterham of zo in de ethisch lunch? Of wat is er aan?
2: We zitten met de collega's, we hebben een brammetje eten, ja.
0: Oh, goed zo, goed zo. Heb je al een beetje gediscussieerd over de wedstrijd tegen Japan, hoeveel dat gaat worden?
2: Sorry?
0: Heb je al een beetje gediscussieerd over wat de uitslag gaat worden van Nederland tegen Japan?
2: Ja, het wordt een lastige wedstrijd, dat weet ik wel. Dus, maar ik hoop het 2-1 voor Nederland, maar...
0: Ja.
2: Sommigen zeggen 2-1 Japan, dus...
0: 2-1, we zetten hem erbij. Dat in ieder geval... we zullen aan je denken als het zover is, Job. Hey, ben je klaar voor een spelletje?
2: Ja hoor, kom maar op.
0: Heb je het al gehoord, hoe we dit spelen?
2: Ik heb er vanochtend een beetje meegekregen, ja.
0: Oké, zal ik hem even één keer heel simpel uitleggen? We hebben de Joe Oranjedag vandaag. We spelen de Joe 1-2'tje. En het werkt als volgt, een soort voetbalmemory. Want we hebben in plaats van kaartjes rugnummers. Van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren in met dezelfde Joe hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar gevonden. Dan win je een nieuwe tv en een WK-plank. Maar er zit ook een rode kaart in het spel. Dan is het sowieso helemaal fout. Dus zeg maar, welke nummers wil jij? Begin eens met 1 nummertje.
2: Is weer een hele nieuwe reeks, of niet?
0: Nee. We zijn er wel 2 uit, hè?
2: Ja, dat bedoel ik. Oh, oké. Okay. Nou, nee. Doe dan maar... dan beginnen we met nummer 2.
0: Nummer 2. Dat is deze. Nou, dat is een makkie, hè? Dus doe maar. Maar, Smoor Verliefd, waar zit hij nog meer, denk jij?
2: Oh, ja, dat is een goeie. Ik heb niet de eerste meegekregen van 6:15.
0: Oh, ja.
2: Ja. Ja,
0: 6 en 9 zijn er in ieder geval uit. Dus maak een keuze.
2: Doe maar de nummer 8.
0: Nummer 8 zit daar ook. Doe maar. Ah, nee, zit geen doe maar.
2: Ach, zonde.
0: Jo, ontzettend jammer. Ontzettend jammer. Ja. Je hebt niet gewonnen. Maar je krijgt wel een zet hem op Joe Oranje pet en een WK-splank van Beemster. Dus dan komt het toch goed, hè?
2: Oké, helemaal goed. Super, dankjewel.
0: Jij bedankt en een goede dag toch.
2: Yes.
0: Fijne wedstrijd.
2: Bedankt. Oh, dankjewel.
0: Het is Joe Oranjedag vandaag. We gaan dit nog een aantal keren spelen. En we hebben, zoals je hoorde, gewoon nog kaartjes over. En er zit gewoon, als je de 2 juiste nummers noemt, een tv achter. Dus houd even in de gaten. Schrijf op welke nummers zijn geweest. Houd Joe in de gaten. Meld je aan en stuur Oranje als je mee wilt doen bij de volgende ronde.

0: nooit geroepen dat het een hond was. Het is helemaal geen hond. Het is een draak die je ziet in de film. De film Never Ending Story met Limahl. In de Joe 80's Lunch, waar we alleen maar hits hebben uit de jaren 80. Hè? We hebben Elton John zometeen. Een nummer dat klinkt als een overwinning op twee benen. En iets bijzonders met Billy Ocean. Want die eet van verschillende balletjes. Maar hoe dat nou precies zit, hoor je zo.
1: Zeg.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans, alleen de prijs is anders.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
21: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
1: 25% korting en een gratis krat op Griffon Bodymax montagelijm bij Bouwmaat.
22: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
23: Kippie.
24: De hete zomer. Crayon rolluiken.
25: Geluidsoverlast.
24: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
26: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
28: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
26: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
29: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
30: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
31: 10 tenders alsjeblieft.
32: Ja, dat is dan €8.
31: Hè? 8? Oké. Okay.
33: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
34: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
35: Goedemiddag, dit is Joe. Smakelijk als je met de lunch bezig bent. Ethisch hits komen eraan. En voor wat betreft de verkeersinformatie, jouw rekening met de volgende vertragingen. A2 Utrecht Den Bosch tussen Geldermals en Waardenburg 20 minuten. A7 Den Oever naar Zurich tussen de Breesanddijk en de brug over de Lorenzsluis. Een kwartier. A12 Oberhausen Utrecht tussen Westervoort en Grijshoort. Ongeluk gebeurt daar. 17 kilometer file vertraging, bijna anderhalf uur. A50 Apeldoorn Os tussen Hoenderlo en Grijshoort 50 minuten. A58 Tilburg-Eindhoven. Tussen brug over het Wilhelmina-kanaal en Batadorp, daar zit je op 20 minuten. En de A58 tussen Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal, dat is dus ook als je van Tilburg naar Eindhoven rijdt, 15 minuten extra reistijd.
36: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
35: En een van de koninginnen van Billy Ocean. Zo direct naar Elton John. Dit is I'm Still Standing.

je denken, is dit echt waar? Ja, dit is echt waar. Billy Ocean dacht, als ik nou voor grote gedeeltes van de wereld eigen versies maak, dan wordt het daar een lokale hit. Dus je had Caribbean Queen, European Queen en African Queen. Bijzonder, hè? Je hoorde het bij Joe in de 80's Lunch. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel Smulders. We hebben Kaoma Lambana zometeen om nog een beetje ter compensatie van het slechte weer. En nu hoor je de Cars met Drive.

80 tot 1 uur. Lekker vrijdagmiddag. Het weekend staat langs de lijn. Je hoeft hem alleen nog maar even rechtsboven in de kruising te rammen. En even je geheugen testen. Welk nummer hoorde je? Kaoma Lambada, inderdaad. En daarvoor The Cars and Drive. Als je een beetje bij de les blijft, maak je misschien straks wel kans op een gloedje nieuwe tv. Ja, dat is de Joe 1-2'tje die we gaan spelen. Nu hoor je Journey.

0: Joe aanstaan. Krijgt het lekkerste uit de 70s, 80s, 90s. Zometeen onder andere met Toto, No Doubt, de Bengals komen eraan. En ook een nieuws, dat krijg je van Ronald Remmelswaan. Wat zit er zo in, Ronald?
1: Ja, de identiteit van een van de doden in Zeeland is bekend.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: Eén ijskoffie voor mevrouw. Mm.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
15: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
16: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Nu bij Dirk. Alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3,000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
20: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
21: Choose premium. Choose Napoleon.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
23: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. bestel nu bij New York Pizza.
0: Creon Kozijnen.

0: knieën.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
5: Het is 1 uur, goedemiddag. Het nu.nl nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland was de directeur van de basisschool dat op zomerkamp was. Hij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de fiets geschept door een auto en overleefde dat niet. Op de school was vanochtend een bijeenkomst. Burgemeester Weerwind van Terneuzen was daarbij. Asielzoekers die niet terecht kunnen in Ter Apel kunnen vanaf maandag een week lang terecht in een sporthal in Westerbork in Drenthe. Het is een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt er net als andere gemeenten bij de overheid op aan op een duurzame en landelijke oplossing. Is meer bekend over wat er op het vliegveld van Hamburg is gebeurd. Een man heeft daar op een noodknop gedrukt. Daardoor kon hij op plekken komen die normaal verboden zijn. De hele luchthaven is ontruimd, er is veel politie op de been. Ook het gebied rondom de luchthaven is afgezet. En de Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij was 88. Misschien wel eens werk van hem gezien, is heel kleurrijk. Hockney wordt gezien als een van de meest belangrijke hedendaagse kunstenaars. 8 jaar geleden werd zijn werk Portrait of an Artist, zwembad met 2 figuren, geveild in New York, voor een recordbedrag ruim $90 miljoen. Dan het weer van Weerplaza. Vanmiddag komt er vanuit het westen opnieuw regen aan. Het is 17 tot 19 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en een paar buien.
5: Dankjewel Ronald. Dan het verkeer van Flitsmeister bij Joe op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenbrug en de Martieten-Nijhofbrug. Daar 26 minuten vertraging. A12 Arnhem-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoord. Daar 42 minuten. En de A50 Apeldoorn-Oss tussen Hoenderloo en Grijshoord. Daar 31 minuten. In totaal 31 files in Nederland. Dit waren de files langer dan 20 minuten. Sterkte.
7: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Jos Egging.
5: Goedemiddag op deze Joe Oranjedag. Zometeen Gary Rafferty en Baker Street. Eerst Toto. Dit is Pamela.

Ja, de bekendste saxofoonsolo van de wereld. Raphael Ravenscroft in Baker Street. Gregory Rafferty bij Joe met de best uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Jos op Oranjedag. Elke laatste werkdag voor een wedstrijd van Oranje. Dus we gaan van saxofoon naar de fluitjes en vuvuzela's. En als we dan toch in de kenmerkende instrumenten zitten, zometeen de Fender gitaar in Don't Speak van No Doubt. En dit zijn de Peruvian Shakers van de Bengals. Walk Like an Egyptian bij Joe.

vrijdagmiddag. Dit is Joe met No Doubt and Don't Speak. Appje binnen van Richard in de Joe app. Hij zegt, wanneer is er weer een nieuwe ronde van het 1-2'tje? Ja, we zitten natuurlijk midden in de Joe Oranje Dag. Bij Joe kleren we helemaal oranje voor het WK. En jij maakt de hele dag kans op prijzen. Ja, goed nieuws, Richard. Over ongeveer een uurtje spelen we weer een nieuwe ronde. Hou je radio in de gaten. Zometeen Steppenwolf, Born to be Wild. Naar Marvin Gaye, Sexual.

0: tovernieuwe motor. Nou, ik zou het wel weten hoor. Steppenwolf en Born to be Wild bij Joe. Met zometeen nog veel meer hits uit de 70s, 80s en 90s. Wat dacht je van London Beat, I've Been Thinking About You? Ook Richard Marx en Right Here Waiting hoor je zometeen. Oh, en we moeten het even hebben over dat ene moment dat je op je bankrekening keek en dacht... Wow, zo.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi, een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
16: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
19: Pakken ze podium? Pak eens een podium.
20: Pak zelf eens een podium.
21: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het Vaderdag cadeau dat bijblijft.
22: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemiddag, Jo Verkeer van Flitsmeister begint druk te worden in Nederland. 36 files gemeld. 5 files zijn langer dan 25 minuten als je erin staat sterkte. A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-Noord. Daar 26 minuten vertraging komt door een kapot voertuig. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar ook een kapot voertuig. 36 minuten erbij. En dan de A6 Emmeloord-Lelystad tussen Emmeloord en de Ketelbrug. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Een half uur vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord, andere kant op tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Dus dat ongeval met de vrachtwagen, 40 minuten die kant op. En de laatste, de A58 Breda-Berg-op-Zoom tussen Breda-West en industrieterrein Vosdonk. Daar een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij tegen een uurtje of twee. Nu 33 minuten vertraging.
7: Dit is Joe met Jos en Gink.
6: Lekker op je vrijdag met zometeen London Beat, I've Been Thinking About You. Eerst zwijmelen met Richard Marx. Good.

Best uit de 70s, 80s en 90s. Ik ben Jos, vrijdagmiddag op weg naar je weekend. Ja, en het is nog even een weekje wachten tot payday. Maar misschien ken je dat gevoel wel, dat er net iets meer salaris is overgemaakt dan je dacht. Of dat die toeslag net even ietsje hoger uitvalt. Dat je denkt, wow. Nou, beeld je even in. Je bent Elon Musk en je zit vanmiddag naar je bank-app te kijken. Het is namelijk de dag van de beursgang van SpaceX, zijn bedrijf. En het lijkt er dus op dat hij de allereerste biljonair gaat worden. Dat is dus een 1 met 12 nullen. Ik denk dat je dan je telefoon even moet kantelen om het hele bedrag te zien. More than a feeling, denk ik, voor hem. Boston, nu bij Joe.

Gang en Cherish bij Joe op je vrijdagmiddag, die toch wel een beetje bewolkt en miezerig is. En op dit weekend zien we nog niet echt verbetering. Nee, de zon laat zich maar af en toe zien en ja, er vallen ook buien. Maar, hey, zon aanbidders opgelet. Er is namelijk licht aan het einde van de tunnel. Vanaf woensdag breekt het zonnetje door en ja, aan het einde van de week zelfs zomerse temperaturen. Dus je kunt die terrasdate lekker plannen volgende week. Dit is Joe met So Cher na Madness.

0: Bamba Joe met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Cher.
1: Ja, je hebt ook Cher het medium. En ik voel me ook een beetje een medium. Voel ik daar nou een tv aankomen?
0: Oh, het zou zomaar kunnen.
1: Blijf erbij bij Joe. Je hoort in ieder geval meer van het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zo Car Wash, Rolls Royce hoor je en ook de Police komt eraan. En het nieuws met Ronald. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, ja, met meer over de mogelijke oorzaak van de explosie in Amsterdam.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Het is weer Hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
13: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
14: Attap.
13: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
17: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Nu bij Dirk. Felix Kattenvoer. €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
19: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
21: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
19: Ook bij Plus. Dubbel fris en appelsientje. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Deze zaterdag super zaterdag.

0: halen we er alles uit wat erin zit.
1: We gaan naar Portugal.
2: Ja.
1: In een camper.
2: Nee.
3: Onwijs leuk.
1: Zij.
4: Zal het met ons nooit worden.
5: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Een duiverend applaus voor de afgestudeerden.
9: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Open nu gratis ASM Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Het is 1 over 2. Goedemiddag, het nu.nl nieuws met Ronald Remmelswaan. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. De explosie vannacht in een sportschool in Amsterdam-West... die kan best veroorzaakt zijn door explosieven, dat zegt de veiligheidsregio tegen RTL. En de Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken... die zagen na de explosie twee auto's bij de sportschool wegscheuren. Ook zou er een groepje jongeren hebben rondgehangen. De veiligheidsregio zegt ook dat er aanwijzingen zijn... dat er misschien nog mensen onder het puin liggen. Een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland, het volwassen slachtoffer... was de directrice van de basisschool dat op zomerkamp was. Zij werd gistermiddag samen met drie kinderen op de fiets geschept door een auto... en overleefde dat niet. Bij de school groeit ondertussen een bloemenzee voor de slachtoffers. Ook deze vrouw legde vanmorgen bloemen neer, zag Omroep Zeeland.
14: Ja, een stukje triestheid, medeleven, emotie. Zeker Axel best wel een kleine hechte gemeenschap is. Niet dat ik hier woon, maar wel wat, zoals ik het ken. Zo'n impact is gigantisch.
13: Over de oorzaak van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Een man van 19 zit vast voor betrokkenheid. Reizigers via Hamburg kunnen last hebben van vertragingen en annuleringen. Daarvoor waarschuwt de luchthaven daar. Een deel werd vanochtend ontruimd nadat een man op een noodknop had gedrukt. Daardoor had hij toegang tot het beveiligde deel van het vliegveld. Mensen werden geëvacueerd uit het gebouw... en er zouden ook passagiers uit vliegtuigen zijn gehaald. En bultrug Timmy, die veel in het nieuws was nadat ze was gestrand in Duitsland... is waarschijnlijk al snel nadat ze werd vrijgelaten overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zendertje dat Timmy droeg. Walvis werd begin mei losgelaten in het Skagerrak bij Denemarken. Twee weken later spoelde ze aan bij het eiland Anholt. Dan het weer van Weerplaza. Vanmiddag vanuit het westen opnieuw regen. Het is zo'n 18 graden. Morgen ook. En dan afwisselend zon, wolken en een paar buien.
12: Dankjewel, Ronald. Tot zometeen weer. Dan Joe Verkeer van Flitsmeister. 44 files in Nederland. Vrijdagmiddagspits is begonnen. Drie files zijn langer dan een half uur. Die vind je op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. Daar een defect voertuig, 43 minuten vertraging. A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar 36 minuten stilstaan. En de A58 Breda-Tilburg tussen Galder en Tilburg-Reeshof. Ongeluk gebeurt, 31 minuten.
15: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Jos Egging.
12: Hey, op de Oranjedag waar we zometeen weer een 1-2'tje gaan spelen. Eerst Rolls Royce en The Police.

0: Wash bij Joe. Zometeen Kim Wilde en UK, maar eerst ben ik op zoek naar jou.
1: Joe, oranje dag.
0: Ja, het is bijna 2:15, dus het is ook bijna tijd voor het Joe 1-2'tje. Het is vandaag oranje dag en we spelen een soort memory bij Joe, voetbalmemory. We hebben 11 rugnummers en achter die rugnummers zitten 10 Joe-hits verstopt en ook 1 rode kaart. Nou, haal jij nou 2 van dezelfde hits eruit, dan win jij een gloednieuwe tv en een WK-splank. Dat lukte Diana vanmorgen al. Dat betekent dat er 2 nummers uit het spel zijn, oftewel meer kans voor jou om ook die nieuwe televisie te bemachtigen. Wil je meespelen? App dan nu Oranje in de Joe-app. Misschien spreek ik je zo na R.E.M.

0: met jou. De best uit de 70s, 80s en 90s. Kim Wilde. And you came.
1: Joe, één tweetje.
0: Ja, aan de telefoon Ad Reuvers. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag, waar bellen we vandaan, Ad?
2: Uit Noordhoek.
0: Moet je even helpen waar dat ligt?
2: Ja, het is vrij klein. Het ligt in het westen van Brabant.
0: Het westen
2: van
0: Roosendaal
2: en Breda.
0: Dan hebben we een idee. Ad, welkom. Je gaat het 1-2'tje spelen. Ben je al een beetje in de WK-sferen?
2: Jazeker, het begint te komen.
0: Het begint te komen, ja, ja. Heb je de WK-pool al ingevuld via de Joe-app?
2: Ja, die ook, maar al meerdere inderdaad.
0: Oh, heel goed. Hey, de hele dag doen we al het 1-2'tje op deze oranje dag. Heb jij een beetje een idee wat er gaat gebeuren zometeen?
2: Dat idee heb ik.
0: Ja, je hebt ook wat nummers in gedachten, denk ik dan al.
2: Je hebt al eerder gehoord.
0: Ja, heel goed. Je hebt naar Daniel geluisterd, naar Edwin vanochtend.
2: Ja.
0: Ja, wordt spannend. Ja. Nou, voor de zekerheid voor jou en voor iedereen die luistert, leg nog even kort het spel uit. Joe 1-2'tje is dus een soort voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten dus 5 paren van dezelfde Joe-hits. En heb je dus 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar pas op, en ook voor jou Ad, er kan dus een rode kaart in het spel zitten. En als je die pakt, ja, dan stopt het spel voor jou.
2: Ja.
0: Is dat helder?
2: Ik denk het wel.
0: Nou, dan denk ik dat we gaan spelen met z'n tweeën, of niet?
2: Ja, ik heb het zin in.
0: Laten we het doen. Goed, Ad, daar gaan we. Het eerste rugnummer waarvoor je kiest. Welk nummer mag het zijn voor je?
2: Ik begin met nummer 11.
0: Nummer 11. We luisteren naar nummer 11. Ja, doe maar en smoor verliefd. Nummer 11.
2: Ja.
0: Dan gaan we naar je tweede nummer, Ad.
2: Dat is ook nummer 2.
0: Nummer 2. Oké, we gaan nummer 2 klaarzetten voor je. Ik moet natuurlijk als een echte spelleider aan je vragen. Weet je dat helemaal zeker, Ad?
2: Ik ga niet meer wisselen.
0: Je gaat niet meer wisselen? Nee. Je ga je voor, je kopt hem in.
2: Yes.
0: Gaan we horen.
2: Hoppa.
0: Ja hoor! Je hebt hem met 1-2'tje. Ad, ben je er nog? Ad gaat even door het geluid. Gefeliciteerd. Je hebt 2 dezelfde Joe-hits gevonden.
2: Dit is nog een WK-pool.
0: Ja, toch? Dus jij kunt gaan kijken op een gloednieuwe tv.
2: Hoppa. En je wint... Nou, ik kan zeggen dat gaan de meeste pools niet opleveren de komende 3 weken.
0: Nou, dit was de beste gok van het WK, nu al.
2: Zo is het.
0: Je krijgt, ook nog de Joe, zet hem op Joe-pad van ons. En de WK-splank van Beemster voor mij de borrel of de wedstrijd.
2: Het wordt alleen maar beter.
0: Ad, van harte gefeliciteerd. Goed gespeeld.
2: Dankjewel.
3: I want you to want me.

0: en I want you to want me. En daarvoor spraken we met Ad. Die deed mee met het 1-2'tje op deze Joe Oranje dag. En die pakte gewoon even een nieuwe televisie. En voor iedereen die nog meespeelt, goed heeft opgelet. Toch nog even voor de zekerheid. Nummer 11 en nummer 2 zijn uit het spel. Daar zat dus Doe Maar achter. Elke 2 uur spelen we het vandaag bij Joe. Dus zometeen bij Joey weer een nieuwe kans. Zometeen. Dit uit de 70s, 80s en 90s. King and Love and Pride. En, wat ik straks ook even met je wil bespreken, de nieuwe regels tijdens dit WK. En ook Chris Norman en Tina Turner, hoor je ze.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
5: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
9: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
10: Kippie.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
12: Ook bij Plus. Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
13: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
14: Jij

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
5: Ja, ja, schieten dan, schieten!
4: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
2: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
6: Dat zeg ik. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Goedemiddag, 2:30. Joe Verkeer van Flitsmeister. Het is druk in Nederland, 39 files staan er. Maar er is 1 file, die is langer dan 25 minuten. Dat is de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaalbommel. Daar heb je 46 minuten vertraging. Sterkte.
8: Dit is Joe met Jos en Gink.
7: Hey, gezellig op deze Joe Oranje Dag. Zometeen Chris Norman en Suzy Quatro. Na Tina Turner, What's Love?

Ja, over struikelen gesproken. Het WK is natuurlijk volop begonnen, maar wist je ook dat er bij dit WK nieuwe regels zijn? Ja, een van die regels is dus dat blessures niet meer gebruikt mogen worden om tijd te rekken. Een speler moet sowieso 1 minuut buiten de lijnen afwachten als hij is behandeld door een clubarts. Hij mag dus niet blijven rollenbollen op het veld en de boel een beetje ophouden. Nou, hopelijk levert dat dus minder schwalbes op, want ja, die voetballers die kunnen natuurlijk overdrijven als een baas, hè? Over de bos gesproken, inkoppertje, Bruce Springsteen bij Joe.

Bradley bij Joe. Het is vrijdagmiddag, je bent op weg naar je weekend. De drie, na drie. Ja, en we naderen natuurlijk 3 uur. En elke werkdag draaien we 3 liedjes na 3 uur. Maar er is iets bijzonders aan deze liedjes. Want die liedjes, daarvan verpakken we de titels in een cryptische zin. Nou, aan jou de taak om te raden welke 3 liedjes dat zijn. Doe dat zeker via de Joe-app. Dus als je hem nog niet hebt, downloaden. En stuur even een berichtje via de berichtenfunctie van de Joe-app. Dit is hem. De 3 na 3. De zin van vandaag. Ook met nachtkoorts trok hij verder. Reis na reis door de paarse regen. Dus ook met nachtkoorts trok hij verder. Reis na reis door de paarse regen. Lastig vandaag. Als je hem hebt, deel het even via de Joe-app. Nu de Golden Earring en When the Lady Smiles.

0: en American Pie. Op vrijdagmiddag op weg naar het weekend. En zometeen hier ook de 3 na 3. De cryptische zin met daarin drie titels van drie liedjes verpakt. En de zin is als volgt. Ook met nachtkoorts trok hij verder. Reis na reis door de paarse regen.
1: Hmm.
0: Ronald, enig idee?
1: Nou, die laatste, dat is wel te doen.
0: Ja, die is wel te doen. Ja. Mag ik een hint geven van jou?
1: Zeker.
0: We hebben toch de nieuwsanker, dus ja, mag het? Oké. Okay. Een van de titels, tenminste een van de liedjes, is Frans gezongen. Ja?
1: Aha.
0: Goeie. App in de Joe-app, welk liedje het zijn, stuur een berichtje of een audio-appje. Zometeen ook het nieuws met Ronald. Vertel, wat zit erin?
1: Ja, thuis slapen zit er nog niet in vannacht.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
7: Hey, je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie.

0: op Kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
7: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Het is 2:03, het nu.nl nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. In je eigen bed slapen vannacht. Dat kan of niet voor de bewoners van de flat naast het pand in Amsterdam-Nieuw-West, waar afgelopen nacht een explosie was. Gemeente regelt opvang. Zo'n 400 bewoners werden geëvacueerd. Uit onderzoek blijkt dat de constructie van de flat nog goed is, maar moet wel het een en ander worden gerepareerd, zoals deuren. Bij de plek wordt nog druk onderzoek gedaan naar de oorzaak van de explosie. Veel buurtbewoners kregen het mee en zijn nog steeds in shock, zag RTL.
10: Te emotioneel. Ja, het was gewoon echt van, je bent in je huis. En we waren net goed en wel in bed. En ik denk bij mij, jemig, mijn ramen trilden, de vloer trilde, alles trilde. En toen dacht ik van, wat is dit voor een knal?
9: Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzing is dat een gaslek de oorzaak is. Wordt wel rekening gehouden met opzet. Politie heeft volgens het AD een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. Een grote hoofdrolspeler is nu aan de beurt bij de coronaverhoren. Oud-premier Mark Rutte. Hij was het gezicht van de crisis. Voor het verhoor legde Rutte de eed af.
11: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
12: U staat vanaf nu onder ede en u mag gaan zitten.
9: Een speciale enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe Nederland de pandemie heeft aangepakt en wat we ervan kunnen leren. Rutte wordt in totaal 2 keer verhoord. En een lottoverkoper in Spanje moet 3,5 jaar de cel in, omdat hij van plan was het geld van een winnend lot van iemand anders in zijn eigen zak te steken. Het speelde allemaal 14 jaar geleden. Toen de eigenlijke winnaar bij de verkoper kwam checken of hij gewonnen had, zei de verkoper van niet, terwijl het wel zo was. Het ging om bijna 5 miljoen. De man liet het lot achter in de winkel en daarna probeerde de verkoop het geld op te strijken. Het weer van Weerplaza, vanuit het westen opnieuw regen. Het is zo'n 18 graden, morgen ook. En dan afwisselend zon, wolken en een paar buien.
8: Ronald, dankjewel weer. Dan jouw verkeer van Flitsmeister. Druk in Nederland op vrijdagmiddag. 48 files in Nederland. 3 files van 30 minuten of langer, die pakken we even. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar 40 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 30 minuten. En de laatste, langer dan een half uur, is op de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar een defecte vrachtwagen. 35 minuten vertraging. Sterkte!
13: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Jos Egging.
8: Ja, het is 3 uur geweest, dus tijd voor...

0: na drie. De titels van drie liedjes zijn verpakt in een cryptische zin. En het was aan jou de taak om deze te raden. Nou, ik heb hier de ontknoping voor je. Eerst nog even de zin, die luidde als volgt. Ook met nachtkoord trok hij verder reis na reis door de paarse regen. Nou, goed geraden door onder andere heel veel mensen. Maar ook John, Bianca en Emma en Lucinda. En die geeft ons het verlossende antwoord.
1: Dat is Night Fever van de Bee Gees. Voyage, Voyage van Desireless. En Purple Rain van Prince.

voor vandaag. Desireless en Voyage bij Joe. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Goedemiddag. Ja, en misschien dat je nog wel op reis gaat straks. Dat je in de auto stapt van werk terug naar huis. Of ja, misschien heb je een ander plan dit weekend waarvoor je op pad moet. Tip van mij, zorg dat je gordel goed om hebt. Want uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt namelijk dat slechts de helft van de mensen hun gordel goed draagt. Bij veel mensen zit de gordelband bijvoorbeeld te hoog. Maar hey, let op, kan je zo dus €190 kosten. Goed om even te checken voordat je wegrijdt. Goeie reis met Joe. De Weather Girls komen eraan naar de Peppers.

0: en It's Raining Man bij Joe. Deze Joe Oranje dag. Ja, met die regen zo hier en daar loopt de schmink een beetje uit. Maar hey, dat mag de pret niet drukken. Zometeen meer goede muziek uit de 70s, 80s en 90s. Brian Adam, Mel C, Bonnie Tyler komen eraan. En een tip voor alle mannen van Nederland. Ik heb een nieuwe trend voor je.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vanaanaarbeter.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
8: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
20: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
22: Ja.
23: Echt serieus? Wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
27: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
28: Goedemiddag, vrijdagmiddag, Joe Verkeer van Flitsmeister. Druk in Nederland, 64 files staan er. 2 files zijn er langer dan een half uur. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar een defect voertuig. Je staat daar, als je erin staat, achter 1 uur en 1 minuut vertraging. En ook de A27 Gorkum-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar een defecte vrachtwagen. 31 minuten. Sterkte, kom veilig thuis.
29: Dit is Joe met Jos en Gink.
28: Helpen wij een handje met de lekkere muziek op de vrijdagmiddag. Bryan Adams en Mel C. Zo na Bonnie Tyler.

Denise bij Joe. Ik zie een appje binnenkomen in de berichtenbox van de Joe-app. Die zegt, dat is Joey, die zegt... Kun je toevallig al een liedje doorgeven voor de vrijdagmiddagboost? Ja, kan zeker, Joey, want het is bijna 4 uur. Dat betekent dus bijna tijd voor de vrijdagmiddagboost met die andere Joey. Tot 5 uur hoor je met de liedjes waar jij een boost van krijgt. Dus stuur vooral jouw verzoek nog door in de Joe-app. En wie weet komt die zo wel voorbij bij Joey. Ook Michael Bolton onderweg naar Tiffany. I think we're alone now.

0: Michael Bolton bij Joe. Op vrijdagmiddag. En het is niet zomaar een vrijdagmiddag.
1: Joe, Oranjedag.
2: Ja, het is Oranjedag. Elke laatste werkdag voor het WK. Tenminste, voor een wedstrijd van Oranje. Dat is natuurlijk aanstaande zondag. Dus vandaag de Oranjedag. En vanaf 4 uur hoor je Joey zo op de radio. En dat betekent dat er ook weer een nieuwe ronde aankomt van het Joe 1-2'tje. Dat is een soort voetbalmemory. We hebben dus 11 rugnummers. En achter die rugnummers zitten 10 Joe-hits verstopt. En 1 rode kaart. Nou, haal jij 2 dezelfde hits eruit, dan win je een gloednieuwe tv en een WK-splank. Nou, vandaag is het al 2 keer gelukt. 2 keer een 1-2'tje door zowel Diana als Ad. Oftewel, er zijn nog 6 nummers en 1 rode kaart in het spel. Dus de kans op de memory wordt steeds groter. En misschien ga jij jezelf wel toevoegen aan dat rijtje winnaars. Zometeen bij Joey. Wil je meespelen? Gaat het zo spelen met het Joe 1-2'tje? App dan nu in de Joe-app Oranje. Dus stuur de tekst Oranje nu in de Joe-app om mee te spelen zometeen bij Joey met het 1-2'tje op deze Oranjedag. En wie weet pak jij zometeen wel die televisie bij Joey. Dus app Oranje in de Joe-app en wie weet pak jij hem.
1: Joe, Oranjedag.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
10: We denken na over een koophuis.
11: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
10: Bart, met die loopgroep?
11: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
13: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs twee hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
22: Aldi. Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippie voetbal. Kippie.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
20: Aldi.
23: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
24: Boost yourself. Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje. De Beemster WK's plank. En een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
25: Ja, ja, schieten dan, schieten!
24: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
26: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
27: Dat zeg ik.
28: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
26: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
30: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
30: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
31: Exact. Goedemiddag, dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Ronald Remmelswaan.
32: Goedemiddag. Er zijn meerdere verdachten aangehouden in Amsterdam. En dat gebeurde in het onderzoek naar de explosie bij een flat in Stadsdeel West vannacht. Volgens de politie zijn er ook een paar auto's in beslag genomen. Wanneer en waar de verdachten zijn aangehouden is niet bekend. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond, van die 1 ernstig. Zou nog worden gezocht naar slachtoffers onder het puin. Volgens oud-premier Rutte is Nederland tijdens de coronapandemie door het oog van de naald gekropen als het gaat om het overeind houden van de ziekenhuiszorg. Het was spannend, zei hij in een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie.
33: Je wist, bij deze gezondheidszorgcrisis wordt dit een ontzettend belangrijk onderdeel. Want je zag natuurlijk in andere landen ook dat die toegang tot die zwaarste zorg cruciaal is. Nou, en dat zag je natuurlijk in Italië en Bergamo massaal fout gaan. Dat was echt ook voor het kabinet. Dat mogen slagen dat je denkt, ja, wij zijn verantwoordelijk voor het land nu. En dan overkomt ons dit. Hoe gaan we dit de goede banen leiden?
32: Volgens Rutte was het net geen code zwart. En is dat te danken aan Duitsland dat patiënten kon overnemen die naar de intensive care moesten. De 19-jarige verdachte van het ernstige verkeersongeval in Zeeland gisteren blijft langer vastzitten, meldt justitie. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om. Een van de slachtoffers was de directrice van de basisschool dat op zomerkamp was. Zij en 3 kinderen kwamen om nadat ze werden geschept door een auto die door de verdachte werd bestuurd. 3 kinderen liggen nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. En Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven, zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgde zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Dat werkte zelfs door in de inflatiecijfers. Het Harry Styles-effect was volgens de bank het grootste in jaren. Dan het weer van Weerplaza. Vanuit het westen trekt regen over het land. Het is een graad of 18. Morgen ook. En dan zijn er afwisselend zon, wolken en een paar buien. De meeste in het oosten.
0: Ik ga je zo meteen ook een boost geven. Eerst kijk ik even naar de weg. Verkeer gemeld door Flitsmeister op de A2 in vertraging tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en Waardenburg. Even kijken, dat is 38 minuten. Ja, je krijgt de twee langste van me. En op de A59, dat is Arnhem-Os. Tussen Heteren en Maasbrug, daar 31 minuten.
2: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: Ja, je weet het, stuur oranje via de app van Joe deze kant op. Wellicht speel ik dan zometeen het 1-2'tje met je. Maak je kans op een nieuwe televisie. Eerst hedertje van harte welkom bij de Vrijdagmiddag Boost. Ja, dus eigenlijk is er maar één regel. Ik ga zoveel mogelijk liedjes in één uur proberen te proppen. Liedjes waar je energie van krijgt. Welke liedjes zijn dat? Dat bepaal jij. Ja, als je de app van Joe hebt, dan kan je gewoon eventjes je favoriet sturen. Je mag ook alleen een artiest sturen, vind ik ook goed. Dan bedenk ik er zelf wel een liedje bij. En dan gaan we die 60 minuten gaan we eens even vullen. Ik zeg goedemiddag tegen Tieneke.
3: Yay, hoi.
0: Hey, welkom bij de Vrijdagmiddag Boost. Dit weekend lekker naar Amsterdam. Wat ga je halen in Amsterdam?
3: Nou, dat weet ik nog niet. Terrasje pikken, lekker rond gaan lopen. En voor de rest, we zien het wel. Verrassing.
0: Je gaat gewoon even kijken waar het schip strandt.
3: Ja, dat, precies.
0: Amsterdam opsnuiven.
3: Ja,
0: ik weet niet of dat nou een hele goede woordspeling is. Nou,
3: ja, goed.
0: Maakt niet uit, Tieneke. Jij hebt een liedje aangevraagd in de Vrijdagmiddag Boost. Jij moet even uitleggen, wat maakt dit nou zo'n geweldige track?
3: Ja, iedereen kent het. Het is nostalgisch van vroeger. Goede muziek. Ja, wat wil je nog meer weten? En vooral het laatste stukje dat je lekker mee kunt zingen. Die je nog wel eens af willen snijden.
0: Zal ik niet doen?
3: Echt het allervetste stukje.
0: Ik zal het niet afknippen. En misschien ook wel de kapsels.
3: Ja, ook. Ja, heet dat helemaal leuk. Het komt misschien weer terug, ook die kapsels.
0: Ja, kwam het maar nou eens terug. Nou, Tieneke, volgens mij, ik denk dat iedereen wel weet waar het over gaat, toch?
3: Final Countdown, natuurlijk.
2: De Vrijdagmiddagboek.

0: Daan de Munnik en Niet of Nooit Geweest. Zometeen Van Halen en Jump. Joe, 1-2'tje. Ja, ik speel het 1-2'tje met Jamie. Ze is 31 en ze komt uit Apkoude. Goedemiddag, Jamie.
1: Hi, goedemiddag.
0: Heel de winkel oranje gemaakt vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Wat voor versiering heb je allemaal hangen?
1: Vlaggetjes en een hele grote vlag. En bloemenkransjes.
0: Ja, je bent er meer dan klaar voor. Ik hoor het al, Jamie.
1: Ja.
0: En je bent er ook meer dan klaar voor dit spel. Want ik heb begrepen, jij hebt de hele dag al meegeschreven met het Joe 1-2'tje.
1: Ja, precies, ja.
0: Ja, het is appeltje-eitje.
1: Nee, helemaal niet.
0: Nou ja, Jamie, volgens mij ga je zo meteen binnen nu in 2 minuten gaan een tv winnen. Voor iedereen die dan geen idee heeft waar dit over gaat. We gaan een soort memory gaan we spelen. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 dezelfde Joe hits. Heb je nou zo meteen 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je gewoon een nieuwe tv, Jamie.
1: Ja.
0: Hij is heel dichtbij. Maar er is ook een rode kaart te vinden in het spel. Als je deze kaart vindt, dan stopt het spel direct. Dan hangen we op en doen of dat nooit gebeurd is.
1: Ja, oké.
0: Oké, nou, laten we het spel gaan spelen. Wat staat er eigenlijk allemaal op je papiertje? Wat voor notities maak je dan?
1: Nou, ik heb in ieder geval de nummers opgeschreven die genoemd werden en toen ze uiteindelijk dus eruit waren.
0: Ja.
1: En ik heb de 2 nummers die zeg maar afgespeeld zijn en die nog niet de dubbele gevonden is.
0: Oké, dus eigenlijk heb je gewoon alles op je papiertje staan.
1: Ja.
0: Juist. Nou, roep maar, welk nummer gaan we omdraaien?
1: Nummer 5.
0: Oké, ik ga even nummer 5 erbij pakken. Dat is... Duidelijk. Janet Jackson is nummer 5. Ja. En dan nu spant het erom. Welk nummer gaat ze nu noemen?
1: Oeh, dat is moeilijk.
0: Ja. Zijn we die al tegengekomen eigenlijk vandaag? Ik heb ook wel alles gevolgd.
1: Nee.
0: Maar het zit ook... Nee? Niet?
1: Volgens mij niet.
0: Wat, heb je alles opgeschreven, maar geen Janet Jackson?
1: Nee.
0: Oké. Welk nummer ga je noemen?
1: Ik ga nummer 1 noemen.
0: En waarom? Is dat op gevoel?
1: Ik heb echt geen flauw idee.
0: Geen flauw idee, oké. Nou, dan gaan we 1 erbij pakken.
1: Oké.
0: Daar komt ie. Deze 2 Joe-hits die kwamen niet overeen. Rose Royce draaiden we achter nummer 1 vandaan. Je krijgt van mij wel de Zet hem op Joe Oranje pet. Ik krijg ook de WK-splank van Beemster. En ik dank jou natuurlijk voor het meespelen.
1: Ja, leuk.
0: Ik hoor teleurstelling aan de andere kant.
1: Ja, ik ben heel teleurgesteld.
0: Ga je dit nu ook opschrijven of maak je een prop van het papiertje?
1: Nou, ik ga iedereen nu aanspreken om de volgende ronde mee te doen. Want nu is het wel duidelijk geworden.
0: Ja, nee, nu is het wel duidelijk inderdaad. Wil je zo meteen de volgende ronde trouwens meespelen? Dat is om 6:15. Dan mag je nu alvast oranje sturen in de app van Joe. Kan het zijn dat ik je dan ga bellen?
1: Nou, oké.
0: Thanks, hè. Tot later.
1: Dankjewel.
0: Doeg.
1: Doei.
0: Sven Helen bij Joe.

0: 80's en 90's. Michael Jackson bij Joe. Zometeen meer energie in de vrijdagmiddagboost. En nog even voor de duidelijkheid. Die vrijdagmiddagboost is echt volledig van jou. Welk liedje geeft je echt net die laatste oppepper aan het einde van de week en aan het begin van je weekend? Je mag even een berichtje sturen in de app van Joe als je een verzoekje hebt. Dat zometeen. Even kijken. Ik ga zo meteen deze gaan draaien. Irene Cara.
1: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
17: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
18: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
19: Adtap.
18: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
20: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
21: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt. Met Moneybird.
23: 18 plus, speelbewust.
24: Ja?
25: Echt serieus?
24: Oh,
25: wat een geld.
26: 18.000. Godverdikke me.
27: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Omdat je mijn favoriete papa bent.
29: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
30: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
31: 18 plus speelbewust.
32: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
33: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
34: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Het weer van Weerplaza. Vanuit het westen trekt er regen over het land. Het is een graad of 18. Morgen dan afwisselend zon, wolken en een paar buien. En de meeste in het oosten. En dan kijken we nog even naar de weg. Krijgt alle vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch tussen Everdingen en de Lingenbrug. Vertraging daar 28 minuten. A2 Utrecht, 's-Hertogenbosch tussen de Lingenbrug en Waardenburg 26. Op de A12 tussen Arnhem en Oude Rijn tussen Driebergen en Lunetten. Daar is de verbindingsweg afgesloten. Vertraging is daar 29 minuten. En de A50 Arnhem-Zwolle tussen Loenen en Vaassen. Daar een defect voertuig. Vertraging is daar 25 minuten. Dit is jou. 5 minuten over 5:30. Het laatste nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
35: Goedemiddag. Na de explosie vannacht in een sportschool bij een flat in Amsterdam-West heeft de politie meerdere mensen aangehouden. Het is niet bekend waarvan ze worden verdacht. Ook zijn een paar auto's in beslag genomen. De man die is opgepakt omdat hij mogelijk te maken heeft met de dodelijke aanrijding gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Hij schepte een groep fietsers die op schoolkamp waren. Vielen 4 doden en 3 zwaar gewonden. En het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Het is een van de maatregelen om het aantal gokverslaafden omlaag te krijgen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen.
36: Dit is Joe met Joey van der Velden.
0: En de vrijdagmiddagboost met zometeen Irene Cara en Flashdance. Ik ga ook opens draaien.

0: Flashdance. Zometeen Opus. Life is Life.
1: De vrijdagmiddagboost met Joey van der Velde.
0: Eerst zeg ik goedemiddag tegen Davy. Goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, ik weet wat jij gaat doen dit weekend.
2: Lijkt me. Ja. Drie keer raden.
0: Vraag je dat aan mij of zeg ik dat tegen jou? Nou, ik ga toch aan jou vragen, wat verwacht jij ervan eigenlijk dit WK?
2: Nou ja, goed, als je de voorspeller moet geloven, dan gaan we wereldkampioen worden. Maar ik heb niet zo'n goede hoop. In ieder geval, als je kijkt naar de wedstrijd afgelopen week in ieder geval. Ja, dat is gewoon dramatisch. Dus ik verwacht er niet heel veel van.
0: Is het niet gezellig, Davy, wat je nu zegt?
2: Ja, maar wel realistisch.
0: Ja, dat is vaak, gaat dat hand in hand. heb je de WK-pool in de Joe-app al ingevuld?
2: Nee, helaas. Ik heb het veel te druk gehad, want de WK-pool op werken was iets belangrijker, sorry.
0: Oh, nou oké, okay, goed. Ik zie het door de vingers voor deze keer.
2: Oh, gelukkig.
0: Gelukkig. Jij wil een liedje horen van Billy Joel. Waarom? Wat maakt hem zo fantastisch?
2: Ja, die stem van hem, dat is gewoon geweldig. Die akoestiek en het nummer, ja, geweldig.
0: Het is eigenlijk een open deur, hè? Ja, alles wat hij maakt is fantastisch. Maar ja, ik moet het vragen af en toe. Nou, goed weekend.

0: En life is life. Ja, ik wil zometeen weer het laatste woord met je spelen. Het werkt als volgt. Ben je zometeen als laatste aan het woord, dan win je het spel. En we gaan het spel gaan wij samen spelen, jij en ik. Het is jij en ik zometeen weer. We zijn in 30 seconden zijn we op zoek naar woorden in een bepaalde categorie. Die categorie die horen wij dan van producer Sander. Ja, en wie weet dan de meeste juiste woorden? Nou, daar gaan we dus zometeen achter komen. Eerst ga ik op zoek naar een kandidaat. Ben je rap van de tongriem gesneden, zoals ze dat zeggen? En is je algemene kennis helemaal on point, zou ik zeggen, stuur even het woord woord in de app van Joe. Je hoeft alleen maar het woord woord te sturen. Het is misschien een beetje verwarrend, maar het woord woord is eigenlijk al voldoende in de app van Joe. Nou, spreek je zo meteen na het nieuws met Ranald. Wat zit daarin?
1: Reactie van Hugo de Jonge op het ongeluk in Zeeland.
0: En ik ga Madonna draaien. Ook niet verkeerd.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.

0: en keukenspecialist.
1: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes.
0: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
4: Kippie!
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker. Je
15: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
16: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje. De Beemster WK-splank. En een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
17: Ja, ja, schieten dan, schieten.
16: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can. Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
18: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar 3,49.
19: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
20: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
21: Zonnebrandcreme?
22: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
23: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Dit is Joe. 1 minuut voor 5. Goedemiddag. Dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Ronald Remmelswaan.
26: Goedemiddag, Joey. De man die vastzit voor het dodelijk ongeluk in Zeeland, dat is de bestuurder van de auto. De man van 19 blijft langer vastzitten, meldt justitie. Hij schepte gistermiddag een groep fietsers. Een vrouw en 3 kinderen kwamen om het leven. Het gaat om de directrice en leerlingen van een basisschool. Ze waren op zomerkamp. Ook raakten meerdere kinderen zwaar gewond. De verslagenheid is nog altijd groot, zegt de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge.
27: Hier in Zeeuws-Vlaanderen, iedereen kent elkaar. En ja, het is ook zo invoelbaar. Hè, dat zo'n schoolkamp, we hebben dat allemaal, onze kinderen zijn op schoolkamp geweest. En het wordt een leuke, onbezorgde tijd te zijn. En dit is geëindigd in 1 grote nachtmerrie. De allergrootste nachtmerrie die je kan overkomen.
26: Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Politie heeft meerdere mensen aangehouden in verband met de explosie in een flat in Amsterdam-West. Die was afgelopen nacht. Zeker 7 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Honderden flatbewoners moesten hun huis uit. Waar de mensen die zijn aangehouden van worden verdacht is niet bekendgemaakt. En hoe de explosie is veroorzaakt is ook nog niet duidelijk. Er zijn ook auto's in beslag genomen. In Almelo is de inzittende van een auto omgekomen na een aanrijding met een touringcar. De auto vloog na het ongeluk in brand, zegt de politie. De chauffeur van de bus is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem gaat is niet duidelijk. De weg waar het gebeurde, de N36, is in beide richtingen dicht. Het kabinet wil reclame voor online gokken gaan verbieden. Dat moet ervoor zorgen dat er nog meer gokverslaafden bijkomen. Ook wil het kabinet illegale goksites uit de lucht halen. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Die ligt nu bij 18 jaar. Dan het weer van Weerplaza. Vanuit het westen trekt lichte regen over het land. Vanavond en vannacht kan er ook een bui vallen. Morgen een dag met afwisselend zon, wolken en buien. En een graad of 18.
25: En dan het verkeer op Jo, gemeld door Flitsmeister. Je krijgt de 3 langste vertragingen. Dat is op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen de Lingenbrug en Waardenburg. Vertraging daar 28 minuten. A7 Den Oever Zürich. Tussen Breesandijk en de brug over de Lorensluis. Daar een defect voertuig 31. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Daar 32 minuten langzaam rijdend. Dat komt daar door een ongeval.
16: Dit WK voetbal kleurt Jo oranje. Vandaag is het Jo Oranje Dag. Dit is Jo met Joey van der Velde.
25: En wil je zo meteen het laatste woord met mij spelen? Wil je als laatste aan het woord zijn? Stuur dan even het woord. Dit is

0: Maar zometeen ga ik de Commonwealth vragen.
1: Het laatste woord.
0: Eerst ga ik het laatste woord spelen. En dat doe ik met Erwin Wils, 54 uit Halle. Hallo.
2: Hey, goedenavond. Goedemiddag.
0: Het was een eenmansapplaus, was het. We gaan het nu met z'n tweeën doen. Hoe gaat het, Erwin? Wat denk jij eigenlijk? Wat voor WK wordt dat voor ons Nederland?
2: Ik twijfel of we voor Nederland of voor Curaçao moeten gaan juichen.
0: Waarom?
2: Als ik de voorbereidende wedstrijden gezien heb, weet ik niet of Nederland heel ver gaat komen.
0: Wat is dat toch? Waarom is iedereen zo negatief?
2: Ja, weet je, aan de andere kant, het had slechter gekund. Dus Italië is er niet bij. Dus.
0: Ja, dat is ook waar. Ja, gaat Erwin, je kan mij alles wijsmaken qua voetbal. Maar ik peil een beetje de stemming hoe jij erin zit. Maar jij ziet ons dus niet ver komen.
2: Ik heb mijn twijfels.
0: Oké. Okay. Hoe ver ga je komen bij het laatste woord? Want dat gaan we nu spelen. Hoe schat je je kansen in?
2: Ik schat mijn kansen redelijk hoog in.
0: Oké. Okay,
2: nou, ligt natuurlijk ook aan de categorie, maar
0: uiteraard.
2: Ik ben positief.
0: Voor iedereen die dit spel nog nooit heeft gehoord. De vraag is bij dit spel, wie is er zo meteen als laatste aan het woord? Is het Erwin of ben ik het? Want wij gaan dit spel samen spelen. We spelen in de categorie die we krijgen van producer Sander. Hallo Sander.
3: Goedemiddag.
0: Daarna krijgen we 30 seconden de tijd om zoveel mogelijk om en om op te noemen in die categorie. Degene die als laatste nog aan het woord is, die wint. Die mag niet 3 seconden stil zijn of iets herhalen. Zo werkt het. Zijn er nog vragen eigenlijk, Erwin?
2: Niet van mijn kant.
0: Alright. Dan ga ik aan Sander vragen, wat is de categorie?
3: Ja, een bijzondere, want het WK komt eraan. Wat vind je in een voetbalstadion?
0: Wat vind je in een voetbalstadion? Erwin, de 30 seconden gaan nu in en jij mag beginnen.
2: Papieren bekertjes.
0: Plastic bekertjes.
2: Stoeltjes.
0: Doel.
2: Voetbalveld.
0: Krijtstreep.
2: Hoekvlag.
0: Bankjes.
2: Doel net.
0: Duckout.
2: Voetballers.
0: Vlaggen.
2: Keeper.
0: Douches.
2: Scheidsrechter.
0: De bar.
2: Grensrechter.
0: Geluidsinstallatie.
2: De VAR.
0: Hoe heet dat? Erwin, ik zit een beetje te jokeren hier met... Ik verlies hem gewoon hierop, toch?
3: We doen even de VAR-scherm.
0: Ja?
3: Ja, dat was het laatste woord. Dus Erwin wint.
0: Nee, Erwin, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je krijgt van mij het Joe prijspakket. Ga ik zo snel mogelijk naar je toesturen. Ik ben een beetje zuur, merk ik. Omdat ik het dacht dat ik het ging redden.
3: Vrijdag.
0: Nou, thanks man. Thanks voor het meespelen. En tot later.
2: Ja, dank je. Goed.

0: Again. Ja, het WK is natuurlijk begonnen en de WK-liedjes die vliegen je om de oren. Maar het beste liedje, dat heb je nog niet gehoord, want die komt hoogstwaarschijnlijk maandag uit. Namelijk het WK-lied van Koen en Sander en van Kai. Ik ga je zo meteen even een stukje laten horen. Ja, ja, je gaat onder de indruk zijn en deze hoor je ook. Zijn Katrina en de Waves.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK-poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
15: 10 tenders alsjeblieft.
16: Ja, dat is dan 8 euro.
15: Hè? 8? Oké.
17: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
19: Oh, wat een goal!
20: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
22: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches on the look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
3: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
24: kozijnen. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
25: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
24: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
25: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
26: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
27: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
28: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
29: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
30: Weer van Weerplaza vanuit het westen trekt er lichte regen over het land. Vanavond en vannacht kan er ook een bui vallen. Morgen dan afwisselend zon met wolken en buien en het is een graad of 18. En dan het verkeer gemeld door Flitsmeister. Je krijgt alle vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch, tussen Culemborg en de Martinus Nijhofbrug, daar vertraging van 42 minuten. A7 Den Oever Zürich tussen Breesandijk en de brug over de Lorensluizen 30. En op de A7 tussen Groningen en Heerenveen, tussen Beeserswaag en Tjallebert, daar is een ongeval gebeurd. Vertraging daar 48 minuten. Dit is jou. 1 minuut voor 5:30. Goedenavond, bijna goedenavond. Het nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
31: Goedenavond, bijna.
30: Bijna.
31: De politie vraagt getuigen van de explosie vannacht in Amsterdam om zich te melden. 7 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Zijn inmiddels een paar verdachten opgepakt. Intussen meldt het Parool dat in de kelderbox van het ontplofte pand jongeren bezig waren met pakketten met explosieven voor plofkraken. De politie wil er niets over kwijt, dus ook niet of dat de oorzaak is. En het treinverkeer in een deel van de Randstad ligt plat. Komt door een brand in een transformatorstation. Tot zeker 8:00 vanavond rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam.
29: Dit is Joe met Joey van der Velde.
30: Met zometeen de WK-hit die je moet horen.

zijn de Rolling Stones bij Joe en Angie. Zometeen Robin S, Show Me Love. Ja, het WK is inmiddels op de baan, zoals ze zeggen. En dat betekent dat er ook heel veel WK-liedjes zijn gemaakt. Die WK-liedjes die kan je allemaal vergeten. Kan je allemaal vergeten. Er mist nog één liedje. Koen en Sander zijn samen met Kai twee liedjes gaan schrijven. Waarvan jij dan mocht kiezen welke het ging worden. Was spannend, maar er is een antwoord. Gisteren hebben we twee opties gegeven en het is uiteindelijk deze geworden.

0: dit is toch top? Ja. Nee, dit gaat hem worden en we gaan dit weekend nog verder de studio in, Sander. Hè? En dan hebben wij maandag weer iets nieuws om te laten horen. Ja. En dan wordt het een steeds mooier WK-lied. Want dit gaat toch gewoon een hele grote hit worden.
1: Ja, klinkt echt waanzinnig. Nou, dit weekend gaan ze er nog aan klussen met z'n drieën. En dan het liedje afmaken. En maandagochtend zou ik zeker luisteren naar Koen en Sander en de ochtendshow. Dan ga je dus horen hoe het WK-lied klinkt dat ze met z'n drieën hebben gemaakt. Ik denk een potentiële hit.

zometeen In Excess. Never Tear Us Apart. Ja, we geven de hele dag geven we al televisies weg. We spelen het Joe 1-2'tje. Maak je kans op een nieuwe tv. En wat wil nou het geval? Er staan nog drie televisies, drie dozen staan hier in de gang. Ja, ik denk dat alleen maar toch zonde als we die niet weggeven. Ja, ik denk die tv's moeten weg, toch? Weet je welke kant ik op wil gaan? Ja, ik heb een plan. Ik moet even over nadenken of ik dit door ga zetten. Draai eerst even Kenny Loggins. Goed.

0: Success bij Joe. Never tear it apart. Joe, 1-2'tje. Ja, ik wil zometeen weer het 1-2'tje met je spelen. Het is voetbalmemory waarbij twee dezelfde Joe-hits je een gloednieuwe televisie op kunnen leveren. Achter 11 rugnummers is een fragment van Joe-hit te horen. En als je dus twee dezelfde hits bij elkaar hebt gevonden, dan krijg je dit WK gewoon op een nieuwe televisie te zien. En nou, zei ik net al, er staan nog drie televisies staan hier in de gang. Drie hele grote dozen. En ik dacht, ja, zonde als die niet worden weggegeven. Begrijp je, Ronald?
1: Zeker.
0: Begrijp je een beetje welke kant ik nu op ga?
1: Ik heb ze zien staan.
0: Ja, dus ik dacht, misschien moeten we gewoon alle drie de televisies weggeven nog vanavond. We gaan gewoon net zo lang doorspelen met het Joe 1-2'tje, totdat al die televisies weg zijn. Dus we doen een soort van superronde eigenlijk.
1: Fantastisch.
0: Ik ga zo meteen doorspelen totdat ik helemaal leeg ben. Nou, meer kans op een nieuwe televisie heb je nog nooit gehad. Wil je zo meteen het 1-2'tje spelen? Stuur dan nu gewoon oranje in de app van Joe. Dan ga ik je wellicht bellen en dan gaan we dus een memory spelen. Dus je hoeft alleen maar oranje te sturen. Dat allemaal na het nieuws met Ronald. Wat zit daarin?
1: Ja, buurtbewoners explosie komen met de mogelijke oorzaak.
0: En ik draai ook deze.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.

0: natuur- en keukenspecialist.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal. Kippie!
4: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar Fomar. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
12: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
13: Ja, ja, schieten dan, schieten!
12: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
14: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
18: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt voor jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
19: Choose premium. Choose Napoleon.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
21: Hey, bedankt.
22: Merci.
20: Thanks. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Dit is jouw...
5: 6 uur exact. Goedenavond, dit is het nieuws op Joe. Krijg je van Ronald Remmelswaan.
15: Goedenavond. Meer nieuws over de explosie in Amsterdam-West. Politie onderzoekt een verhaal van buurtbewoners over de oorzaak van de explosie in een sportschool afgelopen nacht. Ze zeiden tegen het Parool dat een groep van 7 of 8 jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool pakketten met explosieven maakten die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Het was de bedoeling om in Duitsland een plofkraak te plegen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. In België zijn 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van meisjes. Van 3 van de slachtoffers is bekend wie ze zijn, maar waarschijnlijk zijn er veel meer. Onder de verdachten zijn ook minderjarigen. Het onderzoek begon in maart, toen er een meisje van 16 was verdwenen. Zij is intussen gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat 3 jongens waarschijnlijk aan het hoofd staan van een organisatie die minderjarige meisjes in de prostitutie laat werken. Maar er zouden ook 2 mannen en een vrouw bij betrokken zijn. 10 watlopers zijn in de problemen gekomen bij Ameland. Ze stonden tijdens onstuimig weer tot hun middel in het water en konden niet meer verder. Een helikopter heeft de watlopers, onder wie een gids, veilig aan land gebracht. Ze waren onderkoeld en vermoeid, maar lijken verder in orde. En door een brand in Woerden rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam. De brand ontstond in een transformatorhuis, maar nu is alles onder controle, zegt de veiligheidsregio. ProRail denkt dat het treinverkeer rond 7:15 weer op gang komt. Dan het weer van Weerplaza. Vanuit het westen trekt lichte regen over het land. Vanavond en vannacht kan er ook een bui vallen. Morgen een dag met afwisselend zon, wolken en buien. En een graad of 18.
5: Ik ga zo meteen 3 televisies weggeven. Gewoon in 1 keer, boem, weg. Weg met die tv's. Ja, die staan gewoon klaar hier voor de Joe Oranje dag. Die zijn er vandaag niet uitgegaan. En ik vind dat zonde. Dus wil je kans maken op een televisie, stuur Oranje in de app van Joe. En dan gaat Sander van de productie je bellen, toch?
21: Ja, klopt.
5: Dat is toch?
21: Je gaat zeker weten.
5: Oké, kan het nog? Kunnen mensen nog sturen?
21: Ik zal nog steeds sturen.
5: Ja, prima. Dat zometeen. Eerst kijken we nog even naar de weg. Op de A2 vertraging tussen Utrecht en Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg. Daar vertraging van 21 minuten. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en de Merwedebrug 20. En op de A50 Arnhem-Oss tussen Valburg en Ewijk. Daar is een ongeval gebeurd. Vertraging naar 32 minuten.
22: Dit WK voetbal kleurt Joe Oranje. Vandaag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe, met Joey van der Velde.
5: Ik vind het ook best een beetje spannend, die televisies weggeven. Eén, het is best wel spannend en ik heb er ook niet helemaal overleg

0: Thunder in My Heart. Ik ga zo meteen 3 televisies weggeven. Ja, ik ga het Joe 1-2'tje net zo lang spelen totdat alles weg is. Dus wil je een televisie winnen, stuur even Oranje in de app van Joe. Dan weet Sander van de productie dat hij je kan bellen.
1: Yes.
0: Sander zit echt met zweet op zijn voorhoofd. Die zegt,
1: ik ga gelijk doorbellen.
0: Lang nog niet iedereen bij elkaar, dus je kan nog Oranje sturen.

0: zijn er voor een ambulance bij Joe. Forward destination. And what's up?
1: Joe, één tweetje. Ik heb hier drie televisies, die staan in de gang. Die stonden allemaal klaar voor het Joe 1 tweetje van vandaag. Ik heb een soort superronde heb ik ingelast. Want ik vind het een beetje jammer als we drie televisies hebben en ze worden niet weggegeven. Paul, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond, jij wil wel een televisie hebben.
2: Ik zal er heel blij mee zijn, ja.
1: Wat is er met die oude?
2: Ja, die is al een aantal jaar oud en het geluid begint wat slechter te worden.
1: Oh ja, ja, dan is het wel tijd voor een nieuwe, Paul. Zeker als het WK gewoon op televisie is.
2: Ja, daarom.
1: Ja, dan wil je er een beetje, lekker bij zitten. Nou, welkom bij het 1-2'tje. Heb je het vandaag een beetje in de gaten gehouden?
2: Ik heb het de meeste keren heb ik het gehoord en opgeschreven.
1: Opgeschreven?
2: Opgeschreven.
1: Paul, die televisie die is al bijna binnen. Voor iedereen die nou denkt, ja, hoe werkt dat 1-2'tje dan? Het is een soort van memory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je dus een nieuwe televisie. Er zit ook een rode kaart in het spel. Als je deze kaart trekt, pakt, vindt, dan stopt het spel gelijk. Paul, zo werkt het. Nou, kom maar door. Wat is het eerste getal dat wij gaan omdraaien?
2: Ik wou beginnen met nummer 1.
1: Helemaal bovenaan?
2: Ja.
1: Oké, dat is deze. Rolls Royce, wat zet je daar tegenover?
2: Ik nummer 7.
1: En is dit strategie? Weet jij dit? Is het een gok?
2: Dat strategie, dat heb ik opgeschreven.
1: Dus je weet het eigenlijk?
2: Ja, eigenlijk wel.
1: Ik hoor al een soort blije Paul aan de andere kant.
2: Okay, ja, die is heel vrolijk te worden.
1: Als jij het zo zeker weet. We gaan luisteren. En dat is helemaal goed inderdaad. Paul, gefeliciteerd. Yes, een van die televisies. Die is van jou. Je hebt twee dezelfde Joe hits gevonden. Je wint daarmee een gloednieuwe tv. Je krijgt ook van mij een zet hem op Joe pet. En je krijgt de WK-splank van Beemster voor bij de borrel, de wedstrijd waar je ook gaat kijken.
2: Hartstikke lekker.
1: Bedankt voor het meespelen, Paul.
2: Dankjewel, ik vind het geweldig.
1: Ik wens jou een goed weekend. Ik ga naar Anneke. Hallo, Anneke.
3: Hallo.
1: Jouw jongste dochter is geslaagd. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Die wil jij natuurlijk een nieuwe televisie geven.
3: Dat zou heel mooi zijn, inderdaad.
1: Nou, welkom bij het Joe 1-2'tje. Ik ben benieuwd, met welk getal ga jij beginnen?
3: Ik begin met nummer 8.
1: En waarom?
3: Het is mijn geluksgetal en ik hoop dat het mij gelukt heeft vandaag.
1: Nou, dan gaan we luisteren. Dat is Dan Hartman. Als je nu nog een keer Dan Hartman weet om te draaien uit het Joe Elftal, dan krijg je ook een gloednieuwe televisie.
3: Nou moet ik natuurlijk een cijfer gaan zeggen. En dan zeg ik nummer 3.
1: Waarom?
3: Ja, ik weet het niet. Mijn dochter die zit naast me. En die zegt 3. Dus ik ga voor 3.
1: Het is echt een gok dus.
3: Eerlijk gezegd wel, ja.
1: We hebben Dan Hartman. Als we nog een keer Dan Hartman hebben, krijg jij een gloednieuwe televisie. We gaan luisteren. En dat is helemaal goed! Woehoe.
3: Oh my god!
1: Zo, wat, dit is gewoon een gok.
3: Dit was echt... Maar dit was echt een gok.
1: Nou ja, fantastisch. Je krijgt een gloednieuwe televisie. Je krijgt ook van mij de zet hem op Joe-pad en de WK-kaasplank van Beemster. Oh.
3: Dankjewel, nou, zo super blij mee. En ook dankjewel namens mijn dochter.
1: Graag gedaan, jullie hebben het allemaal zelf gedaan natuurlijk... door gewoon even te appen en even mee te spelen. Fijn weekend.
3: Dank je, jullie ook.
1: Doeg. Ik heb nog 1 televisie heb ik hier op de gang staan. Die moet ik zo meteen na de show ook allemaal weer op de post gooien. Misschien wel naar jou, Dirk van Dam. Hallo, Dirk.
4: Yo, hi.
1: Yo. Er is niet zo heel veel meer over. Dus ja, nee. Als jij hebt meegeschreven of hebt opgelet of... Dan is eigenlijk die derde televisie gewoon van jou natuurlijk.
4: Ik heb niet opgelet, man.
1: Heb je niet opgelet?
4: Nee, ik sta voor de deur en mijn zoontje die kwam naar buiten. Dus ik was even met hem aan het praten over dat ik even bezig was, et cetera. Dus ik heb niet echt goed opgelet.
1: Oké.
4: Maar ja, het zij zo.
1: Nou,
4: we gaan zien.
1: We hebben nog een aantal getallen hebben wij over. De 5, de 10 en de 4. Waar zou je mee willen beginnen?
4: Doe dan maar de 4.
1: De 4. Oké, we gaan luisteren naar de 4. Dat is de rode kaart, Dirk. Hoe kan dit nou?
4: Misschien dat ik niet heb opgelet.
1: Ja, je lacht erom, Dirk, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet grappig. Heb ik hier nog één tv staan? Je hoeft maar twee getallen te noemen, maar je trekt precies de rode kaart. Trek je.
4: Het spijt me, man.
1: Nee, ja, sorry, het spijt mij voor jou. Ik wens jou een waanzinnig weekend en tof dat je erbij was.
4: All right, dankjewel.
1: Romy, hallo, goedenavond.
5: Hoi, goedenavond.
1: Goedenavond. Hallo. Nou, jij gaat even een televisie scoren.
5: Ik hoop het.
1: Ja, je hoeft maar twee getallen hoef je te noemen. Wat zeg jij? Welk getal wil je horen?
5: Nummer 5.
1: Ja, ik zou niet 4 doen. 5 is dit. Dat is Janet Jackson. Even, heb jij vandaag op zitten letten of mee zitten schrijven? Of heb je hulp?
5: Ik heb wel mee zitten luisteren, maar ik heb nog niet meegeschreven.
1: Oh. Ach, Romy, wat is... Oké, nou goed, ik ga niet te streng zijn. We hebben 5, Janet Jackson. Wat zet je er tegenover?
5: Nummer 7?
1: Die hebben wij niet meer. We hebben nog 4, 5 en 10 in het spel zitten.
5: 5 had ik al. 10.
1: Ja.
5: Nummer 10.
1: Ja, dat is ook de enige die nog over is. We gaan eens even luisteren wat daar achter zit. Als dit Janet Jackson is, dan krijg je van mij een gloednieuwe televisie. Ik zeg gefeliciteerd!
5: Oh my god!
1: Ja, je hebt de tweede zelfde Joe Hits weten te vinden in dit spel. Daarmee krijg je een gloednieuwe tv. Je krijgt van mij de Zet hem op Joe Pad. En ook de WK Kaasplank van Meester.
5: Yeah. Oh my god,
1: gefeliciteerd!
5: Dankjewel, heel blij. Oh my god.
1: Ja, je voelde het totaal niet aankomen dat het zou gelukken. Ik hoor.
5: Het leuke is ook dat ik vandaag heb gehoord dat we een huis hebben gekocht.
1: Oh.
5: Voor het eerst. En ja, mijn vriend weet het nog niet, dus die hoort nu ook voor het eerst. Oh my god! Nu hebben we ook een televisie dan voor ons huis.
1: Oh, dit is toch...
5: We hadden nog geen huis.
1: Nou, dit is toch geweldig. Dit is geweldig. Gefeliciteerd. Maak het mooi in het huis.

0: Joe.
1: En Think, we hebben natuurlijk allemaal ons helemaal dichtverzekerd. De autoverzekering, de zorgverzekering. Verzekering voor als er een vonkje door je huis gaat. Gene Simmons van KISS, die heeft een andere verzekering. Een hele bijzondere verzekering. Ga ik je zo meteen vertellen naar deze. Ga ik ook draaien. Dus doe maar.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
11: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.

0: Robert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Jij bent mijn kampioen.
3: Omdat je mijn favoriete papa bent.
4: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
8: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
10: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
9: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Dit is Joe met Joey van der Velden.
13: En zometeen Kiss en een zeer bijzondere verzekering van de zanger. Doe maar.

0: is van mij.
1: Niet alle verzekeringen zijn in Nederland verplicht. Sommige wel. Er zijn ook rare verzekeringen. Bijvoorbeeld een tuinverzekering zag ik. Als je iets aan je barbecue hebt. Als je schade hebt aan de barbecue, tuinverzekering, altijd handig. Ook bijzonder, een kidnapverzekering. Ja, het is maar wat je nodig hebt. En Gene Simmons van Kiss, die heeft ook een bijzondere verzekering. Zijn tong. Ja, hij heeft zijn tong verzekerd. 18 centimeter lang is dat ding. Best wel een bijzondere tong. Dus hij dacht, weet je wat, ik verzeker het gewoon voor 1 miljoen dollar. Weten we zeker dat er niks mee gebeurt. En als het wel zo is, dan zijn we verzekerd. Dit is I Was Made For Loving You. Bij Joe.

0: bij Joe. Ik wens je een waanzinnig voetbalweekend. En ook een waanzinnig weekend gevuld met de muziek van Joe. De beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen na 7 uur alleen maar 70s. Forger, Bob Marley en de Wailers. En Abba komt eraan. Veel plezier. Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster.
1: Zometeen vanaf 7 uur bij Joe. 70s at 7. Een uur lang. Alleen maar hits uit de jaren 70. Good times, 70s at 7. Zometeen vanaf 7 uur bij Joe.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
2: Kippie.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
9: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
10: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
8: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself. Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: In Canada weten ze het al 50 jaar. En ik nu ook. Napoleon Grills maakt van jou en mij een echte barbecue master. Gas, houtskool, hybride of elektrisch. Alle modellen, altijd minimaal 10 jaar garantie. Upgrade deze zomer ook jouw barbecue prestatie.
11: Choose premium. Choose Napoleon.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
15: Dit is jou.
3: Het nu.nl nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond. Meer nieuws over de explosie in Amsterdam-West. De politie onderzoekt een verhaal van buurtbewoners over de oorzaak van de explosie in een sportschool afgelopen nacht. Die zeiden tegen het Parool dat een groep van 7 of 8 jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool pakketten met explosieven maakte, die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Het was de bedoeling om in Duitsland een plofkraak te plegen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Door een brand in een transformatorhuis in Woerden rijden er in een deel van de Randstad vanavond geen treinen meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Door de brand kwamen 3 treinen op het spoor stil te staan. In totaal zaten daar 1300 mensen in. 1 van de treinen werd meteen al ontruimd. De reizigers die daarin zaten zijn naar het station in Woerden gebracht. De inzittenden van de andere 2 treinen zijn met een bus ergens anders naartoe gebracht. Iran en de VS zouden een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. Er wordt nu gewerkt aan de volgende stappen. Gisteravond meldde Israël al dat met de nieuwe deal het verrijkte uranium van Iran zou worden weggehaald uit Iran. Maar volgens het Iraanse staatspersbureau blijft de uranium onder Iraanse controle. Internationale media zeggen dat er geen afspraken zijn gemaakt over het uranium. Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het aandeel SpaceX schoot ruim 18% omhoog. En daarmee steeg het vermogen van Musk tot meer dan 1 biljoen dollar, oftewel ruim 1000 miljard dollar. Het weer van Weerplaza tot slot. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste buien vallen in het noordoosten. Het gaat stevig waaien en het wordt, net als vandaag, ongeveer 17 graden.

0: uur lang alleen maar hits uit de jaren 70. Dit is Joe, 70s at 7.
1: I've heard people say that too much

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
10: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ilea.

0: last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Kleine billetjes, grote actie, Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: In juni is het Toyota Mania met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Fijne
6: verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Hola, collega.
13: Hey.
12: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
13: Mark?
12: En die prijzen.
13: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
12: Oeh, ja.
14: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
15: Oh, wat een goal!
16: Goal?
17: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
18: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: Zometeen vanaf 8 uur bij Joe. 80's at 8. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 80. Good times, great music. 80's at 8. Zometeen vanaf 8 uur bij Joe.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is Dia van Jumbo.
2: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
16: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
18: Altap.
17: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
24: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
25: Kippie.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
27: Ik wil als dino.
28: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich.
0: Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van 12,99 voor maar 7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
21: Dit is jouw. Het nu.nl nieuws van 8 uur.
25: Goedenavond. Vandaag zijn de nieuwe Europese migratieregels ingegaan, maar in Ter Apel verliep de dag onrustig. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Vanmorgen bleek dat er een probleem was met het systeem van de IND, waardoor mensen langer moesten wachten. Daardoor werden ook mensen terug naar buiten gestuurd. Voor zover bekend is het probleem nog niet opgelost. De onduidelijkheid zorgt voor stress. Eerder op de dag was er een opstootje waarbij iemand een mes trok. Bewoners van het gebouw naast de flat in Amsterdam-West, waar afgelopen nacht een explosie was, hebben vanaf nu weer stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. Door de knal viel ook de stroom in de flat ernaast uit. Volgens buurtbewoners maakte een groep jongens pakketten met explosieven in een kelder onder het gebouw. Die zouden gebruikt kunnen worden voor plofkraken. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De schade is groot. Paus Leo krijgt hulp van de Spaanse koning Felipe om thuis te komen. De paus was een paar dagen op bezoek in Spanje, maar het vliegtuig dat hem terug naar Rome zou brengen had een technisch mankement. Iedereen had de paus al uitgezwaaid, maar hij en zijn gevolg moesten het vliegtuig weer uit. Paus Leo gaat nu naar huis met een toestel dat is aangeboden door de Spaanse koning. Max Verstappen heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen klokte in de tweede vrije training de 6e tijd. Hij was bijna een seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lando Norris. Verstappen staat nu op de 7e plaats in het klassement. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan er nog een enkel buitje vallen. Morgen wisselvallig. De meeste regen valt in het oosten en noorden. Het gaat stevig waaien en het wordt een graad of 17.

0: 90s at 8. Dit is Joe.
1: Listen up, y'all. This rim's a mama. Hit it.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja!
5: Echt serieus?
6: Wat een geld!
7: 18.000, godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Zin in zon, zee en quality time met het hele gezin? Bij MSC Cruises geniet je van een zorgeloze vakantie. Van spetterende zwembaden tot heerlijke diners en entertainment voor jong en oud. Boek nu jouw last minute zomervakantie en vertrek deze zomer nog. MSC Cruises boek je bij Zeetours. De cruise specialist van Nederland.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
11: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
2: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Hey Remo!
5: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
2: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
4: Hey,
5: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK voet.

0: vanaf 9 uur bij Joe. 90's at 9. Een uur lang alleen maar hits uit de jaren 90. Good times, quick music. 90's at 9. Zometeen vanaf 9 uur bij Joe.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
11: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
14: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
12: Dat gaan we vieren!
14: Aldi.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
15: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
17: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
18: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
19: Omdat je mijn favoriete papa bent.
20: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
22: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Dit is het nu.nl nieuws van 9 uur.
26: Goedenavond. De gezinnen die zijn getroffen door het ernstige verkeersongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde kregen hulp. Een inzamelingsactie heeft binnen een dag meer dan €100.000 opgehaald. De actie werd opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Gisteren reed een auto in op een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene, de directeur van de school, kwamen om. Met het inzamelingsgeld kunnen in ieder geval de begrafenissen worden betaald. Pech voor circusliefhebbers in Schiedam. Vanaf morgen zou Circus Up zijn tenten opslaan op de Maasboulevard, maar de gemeente heeft besloten dat het niet door mag gaan. Volgens de burgemeester is tijdens de inspecties gebleken dat de boel niet veilig was. Zo waren de veiligheidsplannen niet op de goede manier uitgewerkt en waren de technische installaties niet in orde. En er werd ook een andere tent gebruikt dan was aangekondigd. Goed nieuws voor Oekraïne en Moldavië. Ze willen al een tijd graag lid worden van de Europese Unie en maandag beginnen eindelijk de onderhandelingen daarover. De twee landen moeten nog aan een aantal voorwaarden voldoen: zorgen voor een goede rechtsstaat, uitbannen van corruptie en een sluitende begroting. Het duurt dan ook nog zeker 5 jaar tot Oekraïne en Moldavië ook echt toetreden tot de EU. Hoog bezoek zaterdag, dan komen de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw naar Nederland. Ze zijn door koning Willem-Alexander uitgenodigd voor een staatsbezoek. Dat duurt van woensdag tot en met vrijdag, maar de Japanners komen vast wat eerder. Het is niet bekend wat ze gaan doen. Wat al wel bekend is, is dat Willem-Alexander zondag samen met de Japanse keizer naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan gaat kijken. Tot slot het weer van Weerplaza. Nog wat regen vanavond en vannacht. Morgen veel bewolking en soms wat regen of een bui. 'S Middags komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat een harde wind en het wordt 16 graden in het noorden tot

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Ik wil als dino.
13: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
19: Switch en score ook. voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoek.

0: gewone prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
2: Hebbes. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Nog meer voordeelscoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
8: Dat gaan we vieren!
7: Aldi.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
17: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
19: 1 ijskoffie voor mevrouw.
18: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
17: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
21: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
0: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
1: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Zwitserland heeft aangeboden gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte eerder op de dag bekend dat de twee landen het eens zijn geworden over de tekst van de overeenkomst. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de deal ondertekend zal worden, maar er zijn bronnen die het hebben over zondag in Genève. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen voorlopig niet uit de kraan drinken. Ze moeten het water eerst minimaal 3 minuten koken. In het water is namelijk de poepbacterie gevonden. Die kan diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen kan een besmetting gevaarlijk zijn. Het gaat zeker 3 dagen duren voor het water weer schoon is. Het was de grootste beursgang ooit. Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Een paar uur na de opening van de beurs noteerde SpaceX bijna 29% hoger. Het bedrijf bereikte een marktwaarde van meer dan $2 biljoen. En Musk zelf werd door de beursgang de eerste biljonair ter wereld. En bezit nu dus meer dan $1000 miljard. Op het WK voetbal speelt gastland Canada vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd is een uur geleden begonnen. PSV-speler Esmir Bayraktarevic staat voor Bosnië-Herzegovina op de rechtervleugel. Canada doet voor de 3e keer mee aan het WK voetbal. Voor Bosnië is het de 2e keer. En dan nog het weer van Weerplaza. Morgen wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. 'S Middags is het droog en er is ook af en toe zon. Op de meeste plaatsen wordt het rond de 17 graden. Zondag vaker droog.
1: Dit is het weekend van Joe.

0: eens op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
12: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Omdat je mijn favoriete papa bent.
17: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
18: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
21: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
23: Dat gaan we vieren.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Dribbel naar Kruidvat, want deze deals scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hola, collega.
19: Hey.
18: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
19: Mark?
18: En die prijzen.
19: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
18: Oeh, ja.
20: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
21: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
22: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
1: Een leasefiets van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
1: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
2: Het nu.nl nieuws van 11 uur.
23: Goedenavond. Hulpdiensten gaan voor alle zekerheid nog door met zoeken naar eventuele slachtoffers in een flat in Amsterdam-West, waar afgelopen nacht een zware explosie was. Het is niet bekend of er nog mensen vermist zijn. Waarschijnlijk was er explosief materiaal binnen. Buurtbewoners zeggen dat jongeren in de kelder onder de flat een soort bompakketten maakten die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. Ruim 100 mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn met twee bussen naar de nachtopvang in de wijk gebracht. Dat zijn er bijna 40 meer dan afgelopen nacht. Vandaag gingen de nieuwe Europese migratieregels in. Er werd daarom al rekening gehouden met extra drukte bij het aanmeldcentrum. De deal tussen Iran en de VS die nu op tafel ligt gaat ook over Libanon. Dat meldt een anonieme Amerikaanse functionaris. Bij een staakt-het-vuren dat de twee landen in april sloten, waren ze het er niet over eens of de afspraken ook voor Libanon golden. Afgesproken is dat de sancties tegen Iran flink worden verlicht en dat bevroren tegoeden van Iran worden vrijgegeven. Iran zou in ruil zijn verrijkt uranium overdragen. President Trump wordt zondag 80 en hij had bedacht dat het wel leuk zou zijn om te ere daarvan een kooigevecht te organiseren in de tuin van het Witte Huis. Twee inwoners van Washington waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter. Ze zeggen dat die plek is bedoeld voor nationale feestdagen en ceremonies en niet voor het vieren van de verjaardag van de president. Maar de rechter ging daar niet in mee en dus mag het gevecht zondag gewoon doorgaan. En dan het weekendweerbericht van Weerplaza. Af en toe wat regen, morgen ook veel bewolking met soms een bui. 'S middags ook regelmatig zon. Het blijft flink doorwaaien en het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Zondag is het veel vaker droog, verder verandert er weinig.
2: Dit is het weekend van Joe.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh, wat een geld!
5: 18.000, godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
7: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49. FOMAR!

0: spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
3: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
4: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
3: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
5: Je hebt deals en je hebt Tui-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
2: Adtap.
1: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Dit is het nieuws van 12 uur.
7: Goeienacht. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten, kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim 1000 miljard dollar. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: Dit is het weekend van Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.

0: Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is het weekend van Joe.